en bekogelde de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespees-blessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: HBO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend. 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Weekend. Home of classic R&B, hip hop and soul. Blend. 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, op deze mooie donderdagochtend zit ik samen met Mark in de studio. Good morning.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat leuk dat we gewoon weer samen show kunnen maken.
1: Ik ben er weer eens een keertje.
0: En
1: heerlijk.
0: Dat 6 dagen na het grote concert van Replay.
1: Nou ja, ik hoef eigenlijk niks te zeggen. Kijk naar me, mensen, als jullie me niet kunnen zien. Ik ga het even uitleggen. Ik heb een big smile op mijn gezicht. Ja, ik krijg nog steeds kippenvel van het moment dat
0: wij... Mocht je niet hebben meegekregen, Replay, het grootste concert ooit in de Ahoy in Rotterdam. 30 jaar Replay, vrienden voor het leven.
1: Het was fantastisch.
0: Ja, jij zegt het.
1: Misschien gaan we het er dadelijk nog even over hebben, maar het was kippenvel. Okay. Nog steeds elke dag appjes van mensen. Wanneer gaan we weer de show doen? Alsjeblieft, nog een keer. Ja, iedereen.
0: Ja, maar we gaan dus later in de show
1: gaan we nog heel even.
0: Ik heb ook wel wat vragen over die show
1: gaan
0: namelijk.
1: Gaan we doen.
0: Laten we dan even hebben over je clubpie.
1: Ja, ik ben dus dubbel zo blij. Mijn Feyenoord heeft gewonnen gisteren van Como thuis. Ja, het was een wereldwedstrijd.
0: Goeie wedstrijd?
1: Het was fantastisch. Feyenoord heeft echt goed gespeeld. En in de competitie gaat het toch goed. We staan op nummer 1. En gisteren voor de Champions League gewoon 3 punten binnengehaald. Fantastisch.
0: Oh,
1: ja, heerlijk. Dus ik mag niet klagen vandaag. Ik ben heel blij.
0: Dat is mooi. Heb jij het nieuws van Pieter Buren meegekregen eigenlijk?
1: Triest. Ja. Bijna failliet, hè?
0: Het zeehondencentrum.
1: Ja.
0: Misschien de zieke zeehonden gewoon weer terug naar de zee sturen.
1: Ja, dat vind ik...
0: Ik dacht ook dat we meerdere zulke plekken hadden. Zeehondenopvang en zeehondenbegeleiding en zo.
1: Ja.
0: Want dus als een zeehond ziek is of te klein is losgelaten door de moeder bijvoorbeeld, babytjes, dan worden ze daar opgevangen.
1: Ja.
0: En Pieter Buren is verhuisd, dus met het hele zeehondencentrum. En dat is duurder uitgevallen dan ze hadden verwacht.
1: Hmm.
0: En ze hebben dus echt miljoenen nodig.
1: Ja, ik weet niet.
0: Er is wel een GoFundMe nu opgericht, maar er staan er geen miljoen op.
1: Nee, het zou heel triest zijn als dat vergaat. Het is toch een begrip, hè?
0: Ja, en zeehonden zien er op een of andere manier zo lief uit. Met die kraaloogjes, weet je wel.
1: Misschien moet ik een keer een uitzending met jou daar doen om te helpen.
0: Zullen we een keer een geldophaaluitzending voor de zeehonden
1: doen? Ja.
0: Ja, nou, je kan in ieder geval doneren als je dat wil. Dus op GoFundMe moet je even Pieter Buren intikken dan. Zometeen Mark's Classic. Hij heeft een plaat meegenomen waar je u tegen zegt. En dit is J-Lo, Jennifer Lopez. Met ook een klein beetje stem van haar dochters aan het einde. Get Right op NPO Blend. Goedemorgen.

0: Too much. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Het is 17 over 7. En tijd voor de R&B Classic van vandaag.
1: Ja, ik zal je zeggen, dit is een van onze grootste voorbeelden van de groep Replay. We hebben natuurlijk de Whispers, noemde al die groepen op. Maar dit is een van de allergrootste hits van de Four Tops. Reach Out, I'll Be There viert vandaag een bijzondere mijlpaal. 60 jaar geleden namelijk, op exact deze dag, 15 oktober 1966... steeg de single naar de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Top 100. Reach Out, I'll Be There bleef destijds 2 weken op de hoogste positie staan en werd kort daarna ook een allereerste nummer 1 hit in de Verenigde Koninkrijk. Mensen, geniet ervan.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: en Fries op Miss California.
1: De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, ik zat te kijken naar de wintertijd. Die komt er gewoon weer aan. Ja,
1: dat komt er weer aan.
0: De klok gaan verzetten.
1: Maar ik vind dat we dat ding gewoon af moeten schaffen.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het nergens op slaan.
0: Oh, dan ben je het eens met Donald Trump. Die wil dat ook.
1: Oké, nee. Oh, ik heb niets gezegd.
0: Het is de eerste keer dat je het met hem eens
1: noem
0: bent.
1: Noem mij die naam niet ineens zit met die man.
0: In Amerika willen ze het ook afschaffen.
1: Nee, maar ik vind het gewoon suf. Uur vooruit, wintertijd slaat nergens
0: maar
1: op.
0: Maar we zitten nu hier in een donkere studio.
1: Joh.
0: Toch een beetje het licht is ook fijn. Licht.
1: Ja, oké. Okay, maar
0: ik snap, het wel. Het is soms dat je denkt, waarom doen we dit eigenlijk?
1: Ja, er zijn maar een paar landen die dat hebben.
0: Ja.
1: En dus waarvoor?
0: En ja, het verschil wordt telkens groter en kleiner met de andere landen die het wel of niet doen.
1: Precies. Dus
0: dat is ook een beetje dat je denkt, hoe laat mag ik je nog bellen? Hé, hey, er zijn een paar jarige mensen vandaag. Artiesten die wij draaien. Ja, dit vond ik leuk om even te noemen. Keisha Cole is vandaag 45 geworden.
1: Wow.
0: Die is uit 81. Eric Benet vandaag 60 geworden.
1: Oeh.
0: En Ginuwine 56.
1: Pony.
0: Right. Mr. Pony, ja. Heb je hem wel eens van het podium zien afvallen?
1: Nee.
0: Oh ja, er zijn heel veel filmpjes van Ginuwine die van het podium afvalt.
1: Okay.
0: Dus de pony dansjes moet hij niet meer doen. Maar we houden nog steeds van hem. Ik mocht hem een keer aankondigen in de Ahoy in Rotterdam. Toen ging hij rozen uitdelen. Ja. En van die kerstboompjes die in je auto kan hangen. Air fresheners. Want hij schijnt dus een bedrijf te hebben daarin.
1: Maar dan is dus
0: super romantisch die rozen. En dan krijg je zo'n kerstboompje erbij. Gewoon om je auto lekker te laten ruiken.
1: Ah ja.
0: Nou ja. Ginuwine gaan we later voor je draaien. Nu is het tijd voor Reflection Eternal met Blast.

0: 56 is hij geworden vandaag. Je hoorde Genuine met In Those Jeans.
1: Wake up call.
0: Veilig thuis slaat alarm. Er is meer werk dan dat er medewerkers zijn. Er zijn lange wachtlijsten en er is overbelasting bij het landelijk advies en meldpunt over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
2: Ya, pro de Tweede Kamerlid Zongu Mutluer zet zich al lange tijd in voor aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Begin dit jaar dienden ze nog voorstellen in om slachtoffers beter te beschermen en professionele hulp beter beschikbaar te maken. Een hele goede morgen. Wat was jouw eerste reactie toen je dit bericht las?
3: Mijn eerste reactie, goedemorgen overigens. Ja. Mijn eerste reactie toen ik deze berichten las en het een en ander hoorde was ergens boosheid. Niet zozeer richting veilig thuis, want dat is een hele belangrijke schakel binnen onze zorglandschap, waarbij acute situaties van huiselijk geweld, intieme terreur, dreigende controle, richting vrouwen, richting kinderen, richting ouderen, et cetera, binnenkomen. En zij beoordelen die signalen, zetten dat uit, benaderen daarbij verschillende instanties. En als zij al aan de bel trekken, dan denk ik, mijn god, wat zullen er op dit moment dan zo veel mensen zijn die in een onveilige situatie zitten. Ja, en dat baarde mij direct heel veel zorgen.
0: Ja, veilig huis trekt aan de bel over, veilig thuis trekt aan de bel over verschillende dingen. Dus die enorme wachtlijsten en overbelasting, grote regionale verschillen, vastgelopen zorgketen. En ze doen een dringende oproep voor 70 miljoen euro van het kabinet. Ja, wat is er aan de hand en waarom trekken ze zelf aan de bel?

0: Dat is vrij uniek, hè, want ze staan onder verantwoordelijkheid van verschillende regio's en regio-gemeenten die daarvoor verantwoordelijk zijn. En het is best wel een fors bedrag, want het gaat hier echt om enorme wachtlijsten. Kinderen, vrouwen die met onveilige situaties te maken hebben, die kunnen dus nu binnen 5 dagen geholpen worden, maar dat kan 2 maanden tot 1,5 jaar duren.
1: Zo lang.
0: Dat is eigenlijk onuitlegbaar. En die 70 miljoen, dat roepen ze, nou ja, kom maar om die wachtlijst daarmee weg te werken, want we hebben capaciteit nodig. En ergens snap ik dat. Maar dat is natuurlijk nooit, maar dan ook nooit een structurele oplossing voor het probleem wat we zien.
2: Ja, wat zou wel een goede oplossing zijn?
0: Ja, sowieso. Kijk, wat ik zeg, veilig thuis is een schakel. De afgelopen tijd, ook in het licht van femicide, want ik ben justitie- en veiligheidswoordvoerder, ik maak me hard om femicide te bestrijden. We hebben gepleit voor allerlei campagnes, bewustwording binnen de samenleving, met als oproep, zie je iets, bel veilig thuis. Maar wat zie je nu? Die oproepen zijn zodanig, die meldingen zijn zo groot, dat Veilig Thuis dat niet aan kan. Maar Veilig Thuis is niet het enige probleem. En je kan weer geld vrijmaken. Ik zou zeggen tijdelijk, om die wachtlijsten weg te werken en die signalen direct te beoordelen. Maar dan ben je er nog niet. Want als ze bij de jeugdzorg wachtlijsten zijn, als bij de GGZ wachtlijsten zijn, als er geen plek is bij de vrouwenopvang, ja, dan kan je dus ook deze vragen niet kwijt. Dan kan je die hulp ook niet aanbieden. Dus ik zie eigenlijk op heel veel terreinen het misgaan. En daarop zeg ik, ja, je kan weer alleen maar weer geld uittrekken straks binnen de VWS-begroting om je wachtlijsten weg te werken op basis van capaciteit. Maar daarmee ga je kinderen, vrouwen en anderen in onveilige situaties niet structureel duurzaam helpen. Je moet je hele zorglandschap eigenlijk opnieuw inrichten.
3: Je roept dus op tot een concreet plan. Hoe moet dat eruit zien?
0: Ja, er moet echt heel goed nagedacht worden over een concreet plan. Op zich liggen die er al. Namelijk een plan die al jaren zegt, je moet al die verschillende organisaties, van Raad voor de Jeugdbescherming, maar ook hoe wij werken met jeugdzorg, dat moet je onderbrengen in één instantie. Je hebt eigenlijk 1 plan nodig, 1 regisseur nodig bij elk gezin. Niet dat ze 5 verschillende organisaties moeten zien.
1: Oh ja.
0: Nou, dat plan ligt er al jaren. Maar het komt niet verder. Dus het
2: komt niet van de grond.
0: Het moet nu acuut opgepakt worden voor die veiligheid van al die gezinnen en van al die mensen die hiermee te maken hebben. We hebben het hier ook echt voor kinderen.
3: Ja, ik zou gewoon eigenlijk die mannen gewoon oppakken en vastzetten in plaats van het gezin altijd weg uitplaatsen. Ja, toch? Ja, maar ja, ik bezet het nu heel makkelijk, hoor.
0: Dat is heel plat geslagen. Ja. Ik vind wel dat je iets met de daders moet doen.
3: Ja.
0: Want het is heel makkelijk om vrouwen en kinderen uit huis te plaatsen.
3: Ja.
0: Maar je moet de man uit huis plaatsen en verplicht hulp bieden.
3: Ja, dat is het. Maar ja, oké.
2: Dankjewel, pro- en Tweede Kamerlid Songül Mütlüer.

0: Op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show. Ik zit hier met Mark in de studio. En vandaag is de dag dat een film uitkomt waar ik wel naartoe wil. Namelijk de film van dit computerspelletje. Hi. Is vanaf vandaag in de bioscopen te vinden met onder andere Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent, als Balrog, de bokser van Street Fighter.
1: Vet.
0: Urenlang gespeeld dit.
1: Ik ook. Mijn vroegere vriendin was Chun-Li. Ja, want ik heb heel vaak met haar gespeeld. Dat was mijn vriendinnetje. Yes, yes. Heerlijk.
0: Koos je haar gewoon?
1: Ja, ik heb met haar. Ja, ik speelde
0: echt?
1: Heel vaak met haar.
0: En op ook de af Super en toe, Nintendo.
1: En met Ken ook. Maar Chun-Li was mijn vriendinnetje.
0: Echt?
1: Dat was echt goed,
0: ik
1: hoor.
0: Ik selecteerde nooit die vrouwen, want later kwam er nog een Britse dame bij.
1: I love women.
0: Ja, ik vond het ook altijd moeilijk om tegen haar te vechten. Nee,
1: ja, dat klopt. Daarvoor koos ik ook haar.
0: Ik koos Blanca bijvoorbeeld.
1: Oh.
0: Braziliaanse monster.
1: Ja, ja, ja. En je had Honda. Honda maakte geen grappen. Die sumo Vega. Wrestler Vega met die messen.
0: Ja.
1: Ja, we kennen ze allemaal. Ik heb echt
0: kan
1: heel
0: je alle geluiden
1: liedjes
0: ook doen?
1: Nee, dat doe ik niet. Nee.
0: Yoga on Flame, Yoga on Fire. Van de dansing.
1: Heerlijk dit. Ja. Oh, maar ik ben wel benieuwd naar die film.
0: En Ken en Ryu inderdaad. Hadouken. Ja.
1: Hij kent zich allemaal nog hier. Wat grappig.
0: Of hoe heet die ook weer? Sadat. Die Thai-boxer. Tiger Uppercut. Ja, nee, ik heb zoveel Street Fighter gespeeld. Maar ik had dus op een gegeven moment de Super Nintendo met één spel. En dat was Street Fighter 2.
1: Kijk.
0: Dus mijn vrienden en ik, we zaten gewoon competities te houden.
1: Ja. Heerlijk.
0: En je moest eruit als je had verloren. Mocht je niet meer meedoen, dan moest je wachten tot je kans weer kwam. En dan konden we de hele dag Street Fighter spelen.
1: Ik ga denk gewoon wel kijken daar.
0: Die film is wel interessant. En er is natuurlijk ook iets te vertellen over die acteurs en over de regisseur. En dat horen we zo meteen van onze filmverslaggever Merel van Baal zo meteen in de Morning Show. Net voor de headlines van 8 uur hoor je nog Naughty by Nature met OPP.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
1: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
0: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer versproducten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
0: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Mark.
4: Winnes heeft een mooie plaat over vriendschap. Lotgenoot hoor je zo meteen op NPO Blend. En dit is Babyface met There She Goes.

0: Cuba en Mark Dakkeriet hier in de studio bij NPO Blend. Het is 7:11 op je donderdagochtend. 15 oktober vandaag.
1: Yes.
0: De verjaardag van verschillende mensen. Van onder andere Keisha Cole, Ginuwine en Eric Benet. En Mark, jij valt even in voor Jasmine.
1: Ja.
0: Want haar kindje Jax is vandaag 1 geworden.
1: Hip, hip, hoera!
0: Ik ga er zondag naartoe.
1: Oh, je gaat zondag een knuffeltje van Markie.
0: Ja, ik heb een, kan ik dat zeggen?
1: Nee, toch niet. Oh, yes, nou, okay.
0: Ik heb een tentje gekocht.
1: Oh, okay.
0: Zo'n kinderteentje.
1: Oh, leuk.
0: Maar ik zal je ook zeggen waarom. Jasmine stuurde gewoon een lijstje met dit wil ze hebben en je mag afvinken. Dus het is niet dat ik heel lang
1: dat
0: heb
1: helpt wel,
0: zoeken.
1: Het helpt wel.
0: Wel makkelijk. Voor mij is dat ideaal.
1: Heel
0: want
1: goed.
0: Anders ben ik urenlang door die winkels aan het struinen.
1: Dan weet je niet wat je moet halen.
0: Nee, en voor een kind van 1, weet je wel. Ja. Wat weet dat kind nog?
1: Nou, maar wel leuk.
0: Maar superleuk dat die verjaardag is dus zondag gaan we die vieren en die is vandaag. Ja, gefeliciteerd Flapstaart. Gefeliciteerd als je luistert en ook jarig bent of je jarig voelt. We gaan even naar Whitney Houston. We gaan zo meteen My Love Is Your Love voor je draaien van Whitney Houston. Maar eerst even de vraag aan jou, Mark.
1: Ja.
0: Produceer jij de eigen tracks van Replay ook?
1: Nee, maar ik weet wel wat ik wil horen. Dus ik geef even een voorbeeld. We hadden de ene laatste track was met Tino. Hadden we 1 dag bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dan had ik ingezongen, maar ik hoorde het later terug en toen was ik niet tevreden.
0: Oh.
1: En toen heb ik de producer gebeld. Ik zeg, ik kom nu naar je toe. Ik ga het opnieuw doen, want ik weet precies wat ik miste. En toen zijn we opnieuw gegaan en toen zei ik, dit is het.
0: Ja, dus voor mij eigenlijk ook een producer dan.
1: Ja, ja, noem het een producer. Dus ik moet het wel voelen. En op een gegeven moment kunnen we ook met elkaar beslissen bijvoorbeeld van, hey, we willen live blazers of we willen een live gitaar erop. Dat bepalen we wel zelf. Ja.
0: Maar als ik klik op de credits, tekstdichter
1: sta ik dan. Ik sta niet bij producers. Maar
0: nee.
1: je doet het eigenlijk wel
0: je bent
1: met
0: wel
1: elkaar.
0: Een
1: ja, je doet wel een beetje mee.
0: Ja, Whitney Houston die maakt zich daar druk over destijds. Oh. Die zei van ja, I produce me.
2: You know, this thing about producing is really a strange thing because you know, you see people's names, you say, okay, this person produced this record. When in fact, when I step into a studio and I put my vocal down on something, that's my production. That's me. Nobody tells me what to sing or how to sing it. I hear the song, I hear a demo, and I go, okay, I know what I'm doing now. I go in there, and from what the producers put on track as far as music is concerned, I vocally produce me.
0: Zie?
1: Ja, ze heeft een punt. Ja, ze heeft een punt. Ik snap haar volledig. Want ja, de artiest, wij zijn uiteindelijk, en dan praat ik even voor Replay. Wij geven de laatste go. Als we zeggen, ja, nee, dit is het nog niet, dan moet er nog geschaafd worden.
0: Ah.
1: En als wij zeggen, nu is het goed, dan zijn wij blij en dan mag het pas uitkomen.
0: Ja.
1: Dus ik snap haar wel.
0: Ze heeft wel gelijk.
1: Ja, ze weet precies hoe ze wil zingen en dat had ik dus ook. Als iets niet goed voelt, ik ben echt, je weet het, Pietje, precies. Al is het 1 woord wat me niet, dan ga ik terug in de studio om dat ene woordje te fixen. Het moet gewoon perfect.
0: Ja, dat ben jij wel, hè?
1: Ja, dat ben ik, ja. Nee, ja. Dus ik begrijp haar volledig.
0: Ze is er niet meer sinds 11 februari 2012, maar er is nog steeds Whitney Houston nieuws. Zo kwam er in deze zomer, in augustus, kwam er een Whitney Houston Barbie uit. Die gebaseerd is op de videoclip van, moet ik even kijken, welke was het ook weer? Oh ja, I Wanna Dance With Somebody.
1: Dance With Somebody. Met dus, een jurkje.
0: Hoe ze daar uitziet, dat zie je ook op die Barbie pop. 1987 is die clip. En verder nog nieuws, sinds begin dit jaar is ze geëerd bij de Grammys. Dus kreeg de Grammy Lifetime Achievement Award postuum.
1: Mooi.
0: Zo blijft het voor het leven. Wil je trouwens genieten van de muziek van Whitney Houston live? Dan kan je naar Glennis Grace op vrijdag 6 november. Dan staat ze in de Lotto Arena in Antwerpen met A Tribute to Whitney Houston by Glennis Grace.
1: Er is er maar eentje die dat kan en dat is Glenn.
0: Ja, toch?
1: Ja, zij is niet normaal.
0: Whitney Houston met My Love Is Your Love op NPO Blend.

0: Haven en Ebony Winter met A Chance op NPO Blend. Ja, nieuws over ChatGPT. 8 Amerikaanse staten hebben OpenAI, de maker van ChatGPT, voor de rechter gesleept. Omdat de chatbot kinderen en tieners zou aanzetten tot zelfbeschadiging, geweld en gevaarlijk gedrag. Het gaat onder andere om de staten Iowa, Kansas en Arizona. En volgens die staten coacht ChatGPT jonge gebruikers bij het toebrengen van schade aan zichzelf of aan anderen. De aanklacht stelt dat de chatbot assisteert bij het beramen van geweld, zoals de mass shootings. OpenAI wordt ervan beschuldigd gebruikers te misleiden over hoe veilig ChatGPT werkelijk is. De chatbot is ontworpen om meegaand te zijn, om zo het vertrouwen van tieners te winnen, wat gevaarlijk gedrag kan versterken.
1: Ja, ik heb gelijk even voor je gecheckt. ChatGPT mag je pas vanaf je 13e gebruiken, maar wel met toestemming van de ouders. En vanaf je 18e mag je echt een eigen account hebben. En ik zou jou zeggen, ik heb net voordat jij dit ging aankondigen, heb ik even bij chat ingesproken dat ik dus 10 jaar ben. En ik zei van, ik vind het spannend om in de auto van mijn ouders te rijden.
0: Oh.
1: En kijken wat voor antwoord hij dus gaf.
0: Nou, en wat voor antwoord krijg je?
1: Hij zei van, ja, ik zou het niet doen. Niet veilig, omdat de auto zwaar is, bla bla bla bla bla. Dus hij gaf helemaal niet aan van, hey, jij mag helemaal niet met mij praten, want jij bent nog lang geen 13.
0: Ah.
1: Dus dat vind ik wel een kwalijke zaak. Nadat ik zei, hey, ik ben nog geen 13, klopt dit? Toen zei hij, ja, je mag pas van na je 13e mag je met mij praten, maar je moet wel eerst toestemming aan je ouders vragen. Dus het is nog lek van alle kanten.
0: Je krijgt gewoon antwoord.
1: Je krijgt gewoon antwoord.
0: En mocht je nou wel of niet in de auto van je ouders
1: rijden? Nee, uiteindelijk zei hij wel, niet doen, het is niet veilig, weet je wel. Maar het is gewoon gevaarlijk. Dus ik snap het wel, weet je.
0: Ik heb niet door dat die aanzet tot geweld.
1: Nee, dus dat. Ik weet ook niet hoe we dit kunnen stoppen. Want je kan natuurlijk alle regels omzeilen.
0: Ja.
1: Ik zou gewoon tegen alle ouders willen zeggen, dat deed ik vroeger ook met mijn zoon. Die telefoon is gevaarlijk. Hou het bij je, check het. Wees eerlijk met je kind. Gewoon alles moet je weten waar ze op zitten. En je hebt volgens mij ook van die apps, dan kan je zien waar je kind ook op surft en dat soort dingen.
0: Ja, je kan ook via een app meekijken.
1: Precies.
0: M-Spy heet
1: die. Ja, maar dan moet je gewoon eerlijk open en eerlijk zijn. En, nee, maar ik zou dat echt doen. Je lacht
0: alles
1: maar
0: meekijken,
1: ja. Want het is gewoon gevaarlijk. Je weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Dus dat wil ik wel alle ouders meegeven. Let op, want het is zo gevaarlijk. Punt.
0: Ja, ik vraag me dan af, want als je Grand Theft Auto speelt en ik kijk uit naar Grand Theft Auto 6 die eraan komt, dan moet je toch mensen neerknallen en zo. Dus je moet wel duidelijk voor jezelf hebben van, dit is een spelletje en dit is de realiteit.
1: Nou, mijn zoon die kreeg die spelletjes niet. Nee? Echt niet. Nee. En ik weet het nog, papa, maar al mijn vriendjes. Toen zei ik, niks mee te maken met anderen.
0: Oh, wow.
1: Dit zijn er. Ja, ik maakte nee, dat wil ik niet. Sorry.
0: Maar je hebt vroeger ook Street Fighter gespeeld en je ging ook niet iedereen in elkaar slaan.
1: Nee, ik snap het, maar dat was niet goed voor mij eigenlijk in die tijd. Maar je wil het goede weer meegeven aan je zoon. En nu later zegt ook papa, dat is wel goed dat je dat hebt gedaan.
0: Ja, dus ChatGPT vanaf 13 jaar is volgens de wet vastgelegd. Ja. Zo moet het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, goed voor ouders om te weten. Dit is Missy Elliott met The Rain.

0: Bounce Off the Wall uit 79. Don't Stop Till You Get Enough. En er is nieuws over Michael Jackson. Zijn Thriller-jasje, een van de twee jasjes die hij aan had in de videoclip van Thriller, wordt geveild in december.
1: Ik ga meedoen.
0: De verwachte prijs is 10 miljoen, Mark.
1: Nee, oké, dat heb ik helaas niet. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
0: We gaan het zo meteen even hebben over mijn favoriete computerspelletje, Street Fighter 2. Ik denk dat ik daar het meeste uren in heb gestopt. Ik weet alle kreten nog. Hadouken! Hatatatanan! Sonic Boom! Dus ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Waarom? De film is vandaag in première gegaan. Met onder andere 50 Cent in de hoofdrol.
1: Doe maar.
0: De Street Fighter film. Er is ooit een slechte Street Fighter film gemaakt. Die hoef je niet te kijken met Jean-Claude Van Damme.
1: Klopt.
0: Mag je gewoon overslaan. Maar deze schijnt de moeite waard te zijn. Onze filmverslaggever Merel van Baal vertelt je er zo meteen meer over. Eerst hoor je Aaliyah met If Your Girl Only Knew.

0: zeiden van ja, stay in the jar. Maar uiteindelijk was Goodies leuker. Sierra en P.D. Pablo. Met een beat die een beetje lijkt op Yeah van Usher. Omdat het begin was hetzelfde. Ze hadden allebei dezelfde beat gekregen en gebruikt. En toen heeft Lil Jon het toch een beetje veranderd. Een beetje andere productie van gemaakt.
1: Mirror, mirror on the wall. Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: How you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go. I promise.
2: I'll be back.
4: Popcorn time.
0: Oh, ik ben zo blij met de film die vanaf vandaag draait in de Nederlandse bioscopen. De legendarische vechtgame Street Fighter krijgt een Hollywood-verfilming met niemand minder dan 50 Cent in de rol van de bokser Balrog. En voor wie Street Fighter niet kent, ik kan het me niet voorstellen, maar Street Fighter was vooral in de jaren 90 een enorme hit. Met name Street Fighter 2, een game waarin spelers het met kleurrijke vechters en spectaculaire moves konden doen en tegen elkaar konden opnemen.
5: Ja, maar hoe maak je nou van een spel waarin je draait eigenlijk om elkaar knock-out te slaan, een goede bioscoopfilm? Daarover praten we met filmjournalist Merel van Baal. Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen.
5: Merel, ik neem je even terug naar de jaren 90. Street Fighter was natuurlijk, ja, het was echt een bloedserieus spel. Je kon er vriendschappen mee op het spel zetten. Is dit een verfilming? Ja, is het wel een goede set eigenlijk volgens jou om dit te doen?
6: Ja, het is wel altijd een risico, hè, om een film, om een game te gaan filmen. Denk aan Warcraft, was niet echt zo geweldig gedaan. Street Fighter is al eerder ook wel gefilmd. Dat was ook geen hit.
5: Dat was geen goeie, nee.
6: Nee, dus iedereen hield zijn hart een beetje vast. Ik moet zeggen, ik heb hem al gezien. En ik denk dat ze heel goed begrijpen wat je moet doen als je een game verfilmt. En dat is de fans serieus nemen en de game serieus nemen. Dus niet in snelle cash grab ervan maken, maar echt ervan houden. En dat vraagt heel veel aandacht en energie en intensiteit en geld. Hebben ze gedaan, kan ik je vertellen.
5: Dus je hebt genoten?
6: Ik ben, moet ik zeggen, niet per se een diehard gamer. Nee. Tenminste, niet van deze game. Ik ken hem natuurlijk wel. Dus ik dacht, om even zijn ook al van, nou, dat zal niks voor mij zijn. Misschien alleen juist voor de fans. Maar ook als je geen fan bent van de game, is het echt een lekkere, flitsende film. En ik hoor dus ook van wel de gamers die de film hebben gezien, die zeggen juist, nee, dit is ook echt voor de fans. Omdat er zoveel momenten zitten dat je als gamer het herkent. En je denkt, ja, dit is echt een ode aan ons. En dat hebben ze supergoed gedaan.
0: Wauw, ik ben benieuwd, Merel.
6: Ja, zeker. En het is natuurlijk, kijk, het is een film met het is een ensemble cast. Jason Momoa zit erin, 50 Cent zit erin, Noah Centineo zit erin. Maar ook nog extra leuk voor de Nederlandse kijkers. Olivier Richters zit erin, de Dutch Giant. Die speelt Zangief. En dan kan je ook denken, ja, waarom moet hij best in de film zitten? Zangief is natuurlijk, en jullie weten het, dat het Dire Gamers, hè? Gigantisch. En ik kan je vertellen, als één iemand ook gigantisch is, is het Olivier Richters wel. Dus ja, dat is wel extra leuk om te zien.
5: Je hebt hem ook gesproken, toch? Hoe was dat?
6: Ja, ik heb gisteren Olivier gesproken. Ja, ik ben een beetje Olivier-fan, moet ik vertellen. Want iedere keer als hij een film heeft, dan bel ik hem van kantje weer even spreken. Want ik vind het gewoon zo tof om te zien hoe hij zijn weg baant in Hollywood. Mm. En hij blijft gewoon een hele hardwerkende jongen die zegt, ja, ik wou eigenlijk gewoon een keer op een aftiteling staan, een keer op dat witte doek verschijnen. En het was steeds groter, dus ik ga er ook steeds meer voor. Nu wil hij heel graag toch echt een hoofdrol te pakken hebben. Dat heeft hij nu niet. Het is nog steeds een vrij kleine rol, moet ik toegeven. Maar ja, ik vind het gewoon tof om te zien dat we iemand in Nederland hebben die staat naast de grootste Hollywoodsterren. Best wel echt een rol heeft in de film. En nog steeds aardig benaderbaar blijft. Dat hebben we niet vaak.
5: Mooi.
0: Maar Merel, je zegt gisteren gesproken. Heb je de hele cast gisteren gesproken? En waarom?
6: Nee, ik heb alleen Olivier gesproken. Want dat vind ik eigenlijk belangrijk om te spreken. Want ik ben een beetje fan.
0: Ja, 50 Cent is niet zo belangrijk natuurlijk.
6: Ja, 50 Cent, wie is dat nou?
0: Ja.
6: Who cares? Nee. Ja, ik had graag ook de rest gesproken. Maar Olivier, die heb ik echt op speed dial. Als er ook maar iets gebeurt in zijn carrière.
0: Dan mag je hem bellen.
6: dan mag ik hem bellen. Ja, en dat vind ik gewoon heel erg tof. Omdat hij dus zo benaderbaar blijft en heel erg open. En vooral ook op Nederland gefocust. Hè. Dus, je hebt wel eens van die Nederlandse sterren, gaan ze naar Hollywood. En dan horen we niks meer van. Ze willen geen interviews meer doen. Voelen zich een beetje te goed voor het kleine koude kikkerrandje.
0: Ja.
6: En dat heeft Olivier niet. En dat vind ik gewoon heel erg mooi.
0: Oh, wat goed. Hey, en er zijn heel veel dit soort gamefilms. We kennen de Mario films, Sonic the Hedgehog, Mortal Kombat. Is dit een trend die goed is voor de filmindustrie of juist niet?
6: Ja. Is het goed voor de filmindustrie? Dat weet ik niet. Ik vind, om eerlijk te zijn zelf... Kijk, bijvoorbeeld die Mario-films zijn een gigantisch succes... en dat trekt mensen naar de bioscoop. Daar kan ik alleen maar blij voor zijn. Absoluut. Bijvoorbeeld The Last of Us was, vond ik ook nog eens echt een mooie serie. Maar... het moet nou niet zo worden dat we in de filmindustrie denken... dit levert het geld op, dus dan gaan we dat gewoon uitmelken. En dan krijg je dus allemaal oppervlakkige gameverfilmingen puur... omdat je dan mensen naar de bioscopen trekt... zonder dat er eigenlijk verlies en inhoud in zit. Dat is altijd een beetje de angst. Als Hollywood namelijk ziet, dit is een succes, dan gaan ze er miljoenen van maken.
0: Ja.
6: Terwijl het niet altijd hoeft... nodig is of überhaupt vraag naar is. En dan wordt het een beetje uitgemolken. Heel eerlijk, dat hebben we natuurlijk gehad ook bij Marvel, hè, de superheldenfilms. Op het einde... Ja,
0: was het,
6: kijk,
0: een beetje
6: op? Het was een beetje op eigenlijk. En dat is zo jammer altijd, dat ze net te ver doorgaan puur voor het geld. Nee, het moet ook inhoud inzitten.
0: Laatste,
6: maar ik kan je vertellen, dat is deze wel.
0: Ja. Ja. Is deze film nou gemaakt voor oude mannen zoals Mark en mij? Of is dit voor kids ook leuk?
6: Ik denk echt voor iedereen. Absoluut. Ik denk dat je heel leuk, als je vroeger de game hebt gedaan in de jaren 90 en je hebt nu zelf kinderen, neem ze lekker mee naar die film. Want het is echt wel een film voor volwassenen, absoluut. Maar ook heel vet voor de kinderen.
0: Dankjewel, Merel van Baal, onze filmverslaggever. Dit is Eddie Oasis op NPO Blend, Stuck in My Head. Goedemorgen, dit is de Morning Show.

0: En daarom is het 6 voor 9 geworden. Je luistert naar de Morning Show en het is alweer bijna tijd voor de Powerbokkel. En ik doe hem in mijn eentje.
1: Heerlijk.
0: Oh. Nee, normaal schreeuwen we dat uit. Maar
1: ik doe hem nog een keer.
0: Zullen we hem nog een keer doen?
1: Kom maar.
0: Take two. Het is alweer bijna tijd voor de Powerbokkel. Wat is dat ook alweer? Een plaat waar je power van krijgt, waar je energie van krijgt. Want die kan je vast gebruiken op deze mooie donderdagochtend. We hebben een nieuw thema, namelijk UK songs. Garage, UK R&B, UK hip-hop.
1: Dat is wel lekker.
0: Liana die legt het even uit.
2: Nee, wat doen jullie? Wat doen jullie? Mijn frontale cortex is in kortsluiting. Ik bedoel, even serieus. UK Garage, two-step with a little bit of luck. We can make it through the night. I got 21 seconds to go. I got 21 seconds to flow. And if you read, welke moet het worden? I'm sorry.
0: Allemaal hintjes voor de platen die je kan kiezen vandaag.
1: Ja, wat hadden we? Maandag hadden we Mark Morrison, Return of the Mac. Heerlijke plaat. Dinsdag hadden we SL2 on a Ragged Tip. Woensdag Beverly Knight, ook een lekkere plaat. Flavor of the Old School. Oh.
0: Ja.
1: Hey, maar ja, ik wil Craig David of zo. Weet je, dat is toch ook vet?
0: Beetje two-step.
1: Ja, man.
0: Ja.
1: Rewind. With a good football selector. Heerlijk, man.
0: Hoi, hoe is dat mooi van je crew? Hoi. Er zijn allemaal zo'n Zwalik crew had je ook nog.
1: Oh, mensen, kom maar op, kom maar op.
0: Ja, kom maar door met welke tracks je wil horen op NPO Blend na de headlines van 9 uur. Het gaat dus om de UK-platen. En dan hebben we het over platen uit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland. Want dat valt allemaal onder het Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk. Laat het maar weten. Via de NPO Luister-app kan je ons bereiken. Klik op Blend en klik op berichtje en stuur jouw favoriet door. Dan draaien we hem zo meteen. Verder hebben we zo meteen ook Soul for Real met Every Little Thing Doe voor je klaarstaan. En dit is Victoria Monet, die net een nieuw album heeft uitgebracht, begin deze maand, Frequency of Love. En daarop staat ook deze Juicy.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. En vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
1: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
0: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
2: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
0: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Mark.
4: Rihanna en Drake waren ooit samen en maakten toen What's My Name, de plaat die zo meteen hoort op NPO Blend. Eerst Soul for Real met Every Little Thing I Do.

0: Hier in de studio bij NPO Blend op deze mooie donderdag. 15 oktober is het vandaag, 9:10.
1: En je ziet het, hè? Kijk, het zonnetje komt al op. Heerlijk. Mooi.
0: We gaan zo even kletsen over het concert, hè? Want ja. We hebben een beetje verteld over het concert van Replay van afgelopen vrijdag. Maar niet alles.
1: Nee, niet alles.
0: Alle ins en outs wil ik ook wel weten.
1: Gaan we dadelijk over hebben.
0: Toch?
1: Ja, gaan we
0: moet er wel aankomen.
1: Nee, echt. Maar het was waanzinnig nogmaals. Het was zo mooi.
0: Het was bijzonder, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik vond het ook heel leuk. Zometeen meer daarover. Eerst deze. Power Pokoe. Het is weer tijd voor de Power Pokoe. Eentje waar je power of energie van krijgt, want dat krijg je van goede muziek. En deze week zijn we op zoek naar de UK hits.
1: Ja,
0: hits
1: leuke
0: uit
1: tracks,
0: Groot-Brittannië, uit het Verenigd Koninkrijk. En dat zijn er nogal wat. Zijn er nogal een paar. Ik zie ook dat er veel leuke berichten binnenkomen.
1: Ja, je hebt hier Tak, die geen idee of jullie hem kennen. Piet en Bas, dat zijn toch die van Shuffle. Kennen jullie die nog of niet?
0: Dat zijn die oude gasten. Die ook leuke YouTube-filmpjes hebben gemaakt.
1: Niet normaal, 75, 79 jaar. En dan zie je die oudjes helemaal rappen naar je. Het is echt heel goed gedaan. Carmen, die komt met Boosty van Idris Elba.
0: Godfather, Maro
1: en Stefan Dan. En dan hebben we hier nog eentje. Ja, daar had ik net al over. Dankjewel, Maro. Die wil graag Craig David met Rewind.
0: Ja. En, maar we hebben iemand aan de telefoon.
1: Is dat zo? Hebben we een beller?
0: Ja.
1: Oh,
0: goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Diana.
2: Ja, dat ben ik.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, heel goed. Heel energiek door jullie muziek vanochtend. Dus het gaat lekker.
1: Dat is fijn.
0: Ben je al op werk? Ga je naar werk? Wat ga je doen?
2: Nou, ik moet zo een training geven. Dus ik ben al aan het voorbereiden. En ik dacht, ik ga het lekker doen met jullie muziek. En toen hoorde ik Power Pokoe. En toen dacht ik, ja, dat heb ik nodig deze ochtend.
0: Wat voor training is het?
2: Klantenservice voor wat geoutsourced is in Suriname. Dus die moeten dus getraind worden om het komend seizoen aan te kunnen.
0: Wauw.
1: Mooi.
0: Oké, cool. En wat wil je horen?
2: General Lazy. Incredible.
0: Oh. En waarom
2: dat
0: die?
2: Nummer. Nou, dat is echt een nummer in de tijden van alle sweet R&B. kwam in één keer, dan hoor je het begin van het nummer. En daarna kwam er toch een beat dat ik dacht, dit is anders. Hier doe ik geen butterfly op.
0: Weet je, jungle.
2: Ja, hier dans je heel anders op. En zo kwam ik in de underground scene en met nog meer geweldige muziek. Dus zo heb ik eigenlijk een beetje drum and bass leren kennen.
1: Heerlijk.
2: En naar Londen gegaan natuurlijk, carnaval.
0: Oh ja? Notting Hill Carnaval.
2: Notting Hill Carnaval. Toen kwam ik helemaal in een wereld waarvan ik dacht, wauw.
0: Wat leuk, Diana.
2: Ja, dat is.
0: Nou, dan gaan we voor je draaien. Heel veel succes met het geven van de trainingen dan zometeen.
2: Dankjewel.
0: En dit is dus M-Beat met Jennifer Levi. Incredible. Kijk of je die geluiden kan maken.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Westside van TQ. We waren spontaan onze handen in een W aan het vouwen. Want dat is wat hij bedoelt als hij zegt put your doves in the air. Even die W omhoog gooien voor de West Coast, voor de Westside. Hey Mark, we moesten het nog heel even hebben over jouw concert. Want ik was daar afgelopen vrijdag.
2: Hoe heb jij het ervaren?
1: Ja,
2: hoe was het?
1: Overwhelmend is denk ik het woord.
2: Gewoon, waar stond je? Waar stond je?
1: Ik ben door de zaal heen gelopen. Ja? Want ik moest ook even mensen groeten.
2: Ja?
1: Dus ik ben achter begonnen en stond uiteindelijk voor. En toen een beetje aan de zijkant.
2: Ja.
1: En ik zat vooral te kijken naar hoe jij schitterde.
2: Ja.
1: Je uithalen, maar ook de glimlach die je had.
2: Dank je.
1: Maar ook een gastbijdrage waar ik van onder de indruk was. Hè?
2: Wie is je bijgebleven?
1: Ja, ik vond natuurlijk dat Romeo terug werd gehaald.
2: Ja.
1: Omdat een van de jongens van Romeo was de oud-collega van Phonics. Toen ik bij Phonics werkte. En toen zag ik ze ook weer schitteren met jullie op het podium. Ja. Jullie waren geloof ik in rood en zij in zwart.
2: Ja, en zij in het zwart.
1: Gekleed. Ja. En toen deden jullie al die oldschool nummers.
2: Ja. Ja.
1: Wat weet ik nog? BBD Poison bijvoorbeeld. Schiet me zo te binnen.
2: Ja.
1: En Jonna Fraser die opeens tevoorschijn kwam.
2: Was
1: weet
2: een
1: je
2: verrassing
1: wel.
2: Nog.
1: Want Gordon die verwacht hij natuurlijk wel. Treintje Oosterhuis. Ja, dat was bijzonder. En ook gewoon jullie harmonieën en hoe jullie de dingen samen deden. Dat je denkt van dit klopt echt met de titel Vrienden voor het Leven.
2: Ja, het was dus nogmaals 30 jaar. Dus de tijd gaat zo snel, maar het was een onvergetelijke avond. En de mensen die er niet bij waren, ik ga het gewoon zeggen. Jullie hebben echt gemist. Hey, wat ik nu graag zou willen, is dat ik dit kon terugspoelen, maar dan in het publiek zou staan en dan kijken naar mezelf, naar replay.
1: Maar je bent wel even het publiek ingegaan.
2: Ja, tuurlijk. We groeten altijd de mensen. Hè. Dat doen we altijd.
1: Maar dat is toch wel bijzonder, dat je in zo'n zaal, hoeveel man gaat erin?
2: Ja, 8000. Dus het
1: 8000
2: was helemaal uitverkocht.
1: En dan ga je gewoon even tussenlopen.
2: Dan gaan we tussen, maar we doen het altijd. De theatertour, we komen altijd even de mensen groeten. En tuurlijk kunnen we niet iedereen groeten, maar dat was echt een mooi moment. Maar, dus ik, 's nachts zat ik al die filmpjes, alles terug te kijken. En toen dacht ik, wauw, wat hebben we neergezet. Het was zo mooi, zo mooi. Maar vooral het publiek. Jong en oud. En iedereen zong van begin tot eind alle nummers mee. En net wat je zei, Treintje kreeg zelf tranen van, wat hebben jullie dit mooi neergezet. Wat een productie. Gordon was net een blij kind. Het klopte allemaal. Het was gewoon fantastisch. Echt. Ja.
1: Is alles exact zo gelukt zoals je het in je hoofd had? Want jij bent een beetje precies.
2: Ja. De mensen zeiden, Tjeerd Oosterhuis kwam ook. Die zei, Mark, foutloos. Maar de mensen weten niet. Nou, natuurlijk worden er ook foutjes gemaakt. Of gaat niet alles zoals je het wilt.
1: Wat dan?
2: Ik zal een klein dingetje even vertellen.
1: Ja.
2: We hadden de Whispers medley. Daar gingen we even terug in de tijd.
1: Ja.
2: Daar hadden we hoeden op. Nou, dus om 7:15, we gingen om, hoe laat was het? 8:45, 9:15 gingen we uit. En Saskia, de stylist van ons, die komt naar hem toe. Die zegt, Mark, heb je de hoeden meegenomen? Ik keek aan. Ik zeg, oh nee, die ben ik vergeten. Ze had de hoeden dus klaargelegd. Was ik dus vergeten.
1: Oh.
2: Want wij repeteerden bij mij in de gym altijd. Dus die hoeden lagen nog boven.
1: Lagen in de gym.
2: Ik denk, nee, hoe dan? Half uur hadden we
1: hoe
2: nog.
1: Hoe dan, inderdaad.
2: Heb ik gelijk nog een trainer van mij gebeld. Die in Hilversum. Ik zeg, Dien, waar ben je? Ik zit thuis. Ik zeg, alsjeblieft, nu de auto pakken.
1: Waar?
2: Ja, zo is het gegaan.
1: Wow.
2: Ik zeg, kan je nu naar ons komen? Pak
1: in een
2: de hoeden.
1: Dan?
2: Heeft hij het gefixt. Dus de show was al begonnen.
1: Ja.
2: En de hoeden waren er. Dus het was...
1: Wow.
2: Ja, anders hadden we... En tuurlijk hadden we het ook zonder hoeden kunnen doen. Maar dat hoorde wel bij de act.
1: Ja.
2: Dus ja, dat soort dingetjes maak je mee. Hè? Een half uur voor show kwam ik erachter. Markie, hoedjes vergeten.
1: Maar die heeft wel gereest dan om bij jou
2: ik zei geen ongelukken, rustig aan. Maar het bij me het gehaald.
1: Wauw.
2: Maar het was echt tof. Ja.
1: Ja, en wat was voor jou de highlight?
2: Highlight. Nee, dat kan ik geen antwoord op geven.
1: Ik vond het er allemaal zo mooi uitzien. Dus je had een heel mooi ledscherm.
2: Ja, en groot, hè?
1: Ja, ik heb wel eens producties gedaan. Dus voor een andere radiostation.
2: Ja.
1: En daar wilde ik altijd doorschijnend led. En dat hadden jullie.
2: Wij hadden alles. Ja, het was niet
1: Want dan
2: normaal.
1: Kan je heel mooi projecteren dat je alleen het gezicht ziet. En daar omheen zwart. En dan kan je er gewoon doorheen kijken nog.
2: Ja.
1: Dat zag er fantastisch uit. Ja, de productie was ook gewoon heel erg mooi.
2: Alles
1: ook
2: klopte.
1: Qua belichting. Die strips aan de zijkant van de zaal. Dat je dat alles gewoon één kleur kreeg.
2: Onze creative Rojule, die heeft zo hard gewerkt ook. Het was gewoon niet normaal. We hebben alles opgenomen.
1: Ja.
2: Dus ik hoop dat het binnenkort snel af is. En dan wil ik thuis in mijn cinema wil ik echt geluid
1: Maar komt
2: dit
1: ook online voor mensen die nu luisteren?
2: Ik denk dat we wel wat gaan doen. Ja, we gaan wel wat doen. We
1: hebben alles opgenomen. En ook belangrijk, tweede versie van dit concert.
2: Ja, het smaakt naar meer, hè?
1: Toch?
2: Ja, dit is wel...
1: Dit kan je ook twee keer doen.
2: Ja.
1: Achter elkaar.
2: Ja, misschien hadden we het gekund, maar het is goed zo. We hebben dit gewoon gedaan, 30 jaar mooi. En dan dadelijk komen er weer wat grote dingen aan.
1: Oh, ja. Dat mag je nog niet vertellen
2: dan? Nee, maar we gaan echt nog wel wat leuke dingen doen.
1: Want 31 jaar is ook bijzonder, hoor.
2: Nee, 32 jaar.
1: En 32 jaar.
2: Nogmaals, alle fans echt bedankt wie er allemaal bij waren. En die ons door al die jaren steunen gewoon. En ja, we zijn er nog steeds. Nog steeds.
1: En wat gaan we draaien van Replay en waarom deze?
2: Nou ja, ik dacht van, laten we nu even niet de bekende... wat is het? Niemand of Aladé. Toen dacht ik van, nou, dit is ook een single geweest. En ja, deze track deden we ook. En de mensen gingen wel aan op deze track. Ik zou zeggen, start er maar in. Hier is Replay met De Juiste Man.

0: church or for anybody else singing.
1: Beyoncé met Brown Skin Girl. En er is mooi nieuws over Beyoncé. Want zij en Kelly Rowland hebben maandag het Knowles Rowland House geopend. Dat is een project, een soort van opvanghuis met 31 zelfstandige appartementen waarin daklozen kunnen wonen zonder dat ze daar huur voor hoeven te betalen. Mooi. En ze krijgen ook goede begeleiding.
2: Prachtig,
1: mooi, hè?
2: Prachtig.
1: Een mooi project. Ja. Hey, we hadden het net over het grote concert van Replay, Ahoy Rotterdam. Er is ook een aftermovie van, toch?
2: Ja. Die is vannacht om 12 uur hebben we hem erop gezet. Dus mensen, wil je het zien? Ga nu naar onze YouTube-kanaal van Replay en dan zie je onze aftermovie. En bedankt voor jullie alle mooie berichtjes, want er zijn een paar mensen die allemaal bij de show zijn geweest. Dus vanaf hier een grote brasa van mij.
1: Mag ik er eentje voorlezen?
2: Ja, lees maar op.
1: Ik zie van Mona, Replay is sowieso bijzonder. So Labby, ik geniet nog steeds van de show.
2: Ja, het is heerlijk. Heerlijk om te horen.
1: Dat je daar gewoon nog van moet bijkomen. Van de show van vrijdag. Bijna een week geleden. Maar het was gewoon fantastisch. En jij hebt er zo lang naartoe gewerkt natuurlijk.
2: Ja, ben je gewoon geoefend. Met de voorbereidingen bezig. Keihard werken nogmaals. En dat hoort erbij met liefde. Hè? En dan is het binnen 2 uur is klaar.
1: Ja.
2: Hoe dan, hè?
1: Maar je hebt het wel neergezet.
2: We hebben het neergezet. Ja.
1: Dus wel even laten zien wat Replay allemaal kan.
2: Yes. Het NPO Blend weer. Veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met tot 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19.
1: Ja,
2: ik ben klaar.
1: Het is echt waar. 19 graden.
2: Oké. Caribbean
1: Classic. Bij dat zonnetje past wel een Caribisch klassiekertje. Het mooie is dat het eigenlijk de nieuwe single is van de energy god Elephant Man. Maar Elephant Man heeft een oude rhythm uit de kast getrokken. De Juice
2: Regen en een graad of 19.
1: Ja,
2: ik ben klaar.
1: Het is echt waar. 19 graden.
2: Oké. Caribbean
1: Classic. Bij dat zonnetje past wel een Caribisch klassiekertje. Het mooie is dat het eigenlijk de nieuwe single is van de energy god Elephant Man. Maar Elephant Man heeft een oude rhythm uit de kast getrokken. De Juice Rhythm, waarop we ook van T.O.K. Shake Your Body.

0: over dat een vrouw ontdekt wimpers in zijn bed. En het zijn niet haar wimpers.
1: Oh,
0: dus een andere vrouw heeft haar wimpers laten vallen tijdens een stoeipartij.
1: Dus hij maakt zijn bed gewoon niet schoon.
0: Dat kan je ook zeggen. Van, maak je bed gewoon opnieuw op. Dan was dit niet aan de hand. Gooi het in de was.
1: Wel een grappige titel.
0: Maar het heet dus inderdaad Eyelash. En het is een mooi verhaal. Goede videoclip er ook bij. En het klinkt gewoon als van ouds. Elephant Man met Eyelash op NPO

0: Dat was Sweet Lady van Tyrese. Een doorbraak zo'n beetje. En ook nog eens een nummer waarvan hij zei... eigenlijk vond ik het helemaal niks toen hij hem voor het eerst in de studio hoorde. Ah. Heb je ook van die nummers waarvan je achteraf denkt van... oh ja, nee, goed gelukt?
1: Nee, ik voel wel altijd gelijk van dit is een
0: dit
1: hit
0: is
1: of niet.
0: Dit is er eentje of niet.
1: Ja, we hadden met Alade, destijds onze oude platenmaatschappij... die zei, dit is geen hit, dit gaan we niet doen. Hebben we gepusht. Ik zeg, dit moeten we opnemen, dit is hem. Zij zei, oké, doe maar. Nou, uiteindelijk dank je wel, jongens, dat jullie dit hebben gedaan. Het was een grote hit geworden.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Gelukkig. En daar leerden we allemaal een beetje Surinaams van.
1: Precies.
0: Als niet de Surinamer zijnde.
1: Alade, alade.
0: One day is that come. Ja, ik wil het heel even met je hebben over Diddy. Er is namelijk nieuws over die man.
1: Hij komt nou weer?
0: Ja, hij komt pas in maart 2028 vrij. Maar
1: terecht.
0: Zijn tijd in de gevangenis, die leefde hij natuurlijk in luxe. Want hij heeft natuurlijk wel miljoenen op de bank staan.
1: Ik denk geen miljoen. Heeft hij geen miljard? Of,
0: Misschien wel. Er werd voor hem gekookt. Hij had een telefoon. Dus eigenlijk alles wat hij nodig had daar. En dat nieuws is naar buiten gekomen. Dat het zo goed met hem ging achter de tralies. Ja. En daar is de gevangenis natuurlijk voor op de vingers getikt. En ook de bewaarders. Ja. Dus die zijn strenger geworden. Dus die hele afdeling waar hij zit, die hebben geen privileges meer.
1: Ze hebben alles van iedereen
0: afgepakt. Dus zijn medegevangenen zijn heel erg boos op hem. Oeh. En zo komt het dat hij dus in elkaar is geslagen. Met head injuries, dus hoofdschade, in het ziekenhuis is beland. Een week geleden, afgelopen vrijdag. Toen heeft hij het aan de stok gekregen. Met een Jamaicaanse drugsdealer. Die Dudu genoemd wordt. En Dudu heet in het echt Christopher Coke. Dus je denkt ook wel van ja, ik weet niet wat voor bedoelingen die ouders met je hadden in de toekomst, maar word je geen piloot mee.
1: Diddy, dit had hij eigenlijk toch ook zelf kunnen weten van ja, dit komt naar buiten, snap je? En iedereen is gelijk, jij bent geen koning meer. En dat dacht hij natuurlijk en nu is het klaar.
0: Ja.
1: Dus krijgt hij even een paar tikkies.
0: Hij zit nu ook in de isoleercel.
1: Oh, hij zit in de isoleercel?
0: Ja, omdat ze gewoon denken van daar ben je veilig. En hij heeft natuurlijk gevochten, dus hij moet ook even op de vingers worden getikt.
1: Het is nu gevaarlijk voor hem.
0: De straf die hij uitzit is dus 50 maanden en een boete van $500.000. En dat is allemaal omdat hij voor die freak-offs heeft hij dus prostituees, met name mannelijke prostituees, vervoerd naar de staat waar hij zit. En daarom zit hij nu vast in Fort Dix.
1: Zeg maar... Wat zeg je nou?
0: De gevangenis heet Fort Dix.
1: Je maakt een grapje. Nu maak je een grapje.
0: Zo.
1: hoe verzin je dit?
0: Bizar.
1: Oh, jongen. Nou.
0: Maar het is natuurlijk een heftig verhaal. En dat is het enige waar ze hem dus op kunnen pakken uiteindelijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dat hij dus mensen heeft vervoerd met het doel van prostitutie. Van één staat naar een andere staat heeft laten komen. Via een telefoontje. En daar zit hij zoveel tijd voor uit. Want je zou denken, dit gaat gewoon over wat die Cassie heeft aangedaan of zo.
1: Tuurlijk, vrouwen mishandelen en dat soort dingen. Maar ja.
0: Maar daar gaat het dus niet over. Daar kon ze hem in ieder geval niet op pakken.
1: Nee.
0: Hij gaat wel in hoger beroep. Dus het zou ook nog zo kunnen dat die straf meer of minder wordt in de toekomst.
1: Nou,
0: want het OM is natuurlijk ook in hoger beroep gegaan.
1: Nou, Diddy,
0: meer Diddy nieuws
1: rustig.
0: In de volgende morning shows. We gaan naar de flinke namen. Die hebben een mooie plaat gemaakt met een Braziliaanse sample. En die heet Als zij langsloopt.

0: Money Fast, SZA op NPO Blend. Het is alweer bijna 10 uur. Wat vliegt de tijd, Mark?
1: Ja, goh, het is alweer voorbij. Maar ik vond het wel weer leuk.
0: Ja, gezellig ja. ook ja. om met jou weer de show te maken.
1: Yes.
0: En alle ins en outs te horen over de concerten. Want dat er iets misging, had ik niet door.
1: Gelukkig maar.
0: Ja.
1: Hey, wat ga jij dadelijk doen?
0: Nou, ik wil vandaag dus naar die Street Fighter
1: ga je?
0: Film.
1: Ga je gelijk?
0: Ja,
1: Hoe laat?
0: Boom.
1: Ga je hem heel laat pakken, of niet? Of,
0: Nou, misschien. Ik moet dus allemaal administratie doen vandaag. Maar dan kan ik ook vanavond doen, dus ik kan het omdraaien. Dus ik zag net dat hij om 12 uur al draait. Dus misschien ga ik zo meteen om 12 uur...
1: Kijk.
0: Na de laatste vergadering die kant op.
1: Dan ga je gelijk even kijken.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben echt Street Fighter fan. Ik heb daar zoveel uren in gestopt, jongen.
1: Ja, ik ga denk ik met mijn zoon even. Even kijken wanneer hij kan.
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook leuk. Kijken. Twee generaties.
1: Ja, toch? Leuk.
0: Ja. Heeft hij ook Street Fighter gespeeld?
1: Nee. Die zitten nu alleen maar... Wat doen ze? FIFA en dat voetballen. Dat is helemaal hot and happening.
0: Ja, en natuurlijk al die online spellen.
1: Dat klopt.
0: Toch?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja. Ah ja. Ja.
0: Ja, ik zie altijd vrienden Call of Duty spelen.
1: Nee.
0: En de kleintjes Minecraft.
1: Nee, dat doet hij niet.
0: Oh.
1: Nee, dat doet hij niet.
0: Oh, nee.
1: Nee. Voetbal.
0: Alleen maar FIFA.
1: En ik ga daar lekker op de hei. Even frisse neus.
0: Met de Lobby.
1: Hond, lekker even buiten.
0: Lobby is de hond van de Mark. En als je dat nooit gezien hebt, dan moet je even naar de Instagram-account van Mark Dakriet. Want die man heeft altijd zo'n hond op zijn rug.
1: Niet altijd.
0: Maar het zijn zulke leuke filmpjes. En dan zing je ook gewoon een nieuw liedje dat eruit is.
1: Klopt, dan zit hij in de rugzak, zit hij op mijn rug. Klopt.
0: Heb jij een zonnebril op en heeft de hond een zonnebril op?
1: Ga maar kijken,
0: ja. Lobby is een... wat was dat?
1: Labradoodle, yes.
0: Want die hebben een heel leuk karakter.
1: Ja,
0: en,
1: dat is zijn naam, hè? Liefde, Lobby.
0: Oh ja. Ja. En ze verharen ook niet, toch?
1: Nee. Geen allergieën, dat soort dingen. Ik scheer hem zelf. En hij is super schoon. Want jullie kennen mij. Ik ben van het schoonmaken.
0: Ja. En Lobby die mag gewoon in de woonkamer. Mag die in de slaapkamer eigenlijk bij jou?
1: Ja, hij mag gewoon overal lopen. Ja. Okay. Maar hij is schoon. Ik maak zijn voeten schoon. Zijn snuitje wil niet weten. Ik maak echt geen grap, hè? Nee. Hij gaat altijd op de deur. Gaat op de mat zitten. Dan weet hij. Ik word schoon gepoetst. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nee. Hij is niet vies bij mij.
0: Mooi. Zometeen in Jamie's Jams. Want die show hoor je tussen 10 en 1 op NPO Blend. Hoor je onder andere My Lovin' van En Vogue. En hij is op zoek naar de grootste hits van D'Angelo. Mm. Want het was woensdag natuurlijk een jaar geleden dat D'Angelo overleed. En wat voor mooie muziek heeft die man wel niet nagelaten.
1: Ook een legend.
0: Dus welke tracks je van D'Angelo wil horen, kan je straks laten weten aan Jamie via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en stuur de titel door. Dan kan hij hem straks draaien als Essential van D'Angelo. Net voor de headlines van 10 uur hebben we er nog eentje voor je van Big Pun en Joe. Stil naar de player. Wat zeggen we?
1: Ja, ik zeg mensen, geniet van de track en geniet van deze hele mooie dag. En tot snel. Groeten.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Goed nieuws voor alle fans van The Jacksons. Zometeen in Jamie's Jams, je hoort Kanye West. En we gaan van start met My Lovin'. Dit zijn de dames van En Vogue.

om deze dag te beginnen. En goed nieuws voor alle liefhebbers van The Jacksons. Want ja, er komt binnenkort een nieuwe documentaire uit. Waar de broers ook zelf aan mee hebben gewerkt. En zelfs Tito, die komt er nog in voor. Die komt ook aan het woord, ondanks dat hij al 2 jaar niet meer onder ons is. Hij zou vandaag jarig zijn trouwens. Maar een van zijn laatste interviews zit dus ook in die docu. En ja, verder zien we Jackie en Marlon Jackson nog altijd optreden. En ja, ze duiken ook lekker in het verleden. Hoe was het om op te groeien in zo'n muzikale, maar ook krankzinnige familie? En wat voor impact heeft het succes van Michael Jackson op de rest gehad? Kortom, een leuke docu die binnenkort dus in Amerika in première gaat. En daarna ja, ook op de streamingsdiensten hier te zien zal zijn. Ik heb nog geen datum voor je. Als ik hem heb, zal ik hem met je delen hier in Jamie's Jams. Shake your body down to the ground. Welkom. Yeah. Het is de pre-party van de vrijdag. Onderweg naar de lunch met de beste R&B, hip-hop en soul van de planeet. Met brand new blend. Give you zometeen. En ook een

fantastische nieuwe plaat van Jezebel. Het is Jamie's Jams. NPO Blend, en ik weet niet wat het is vandaag, maar ik zit even helemaal in de tv-tips. Het is inmiddels 5 jaar geleden dat Amy Winehouse overleed, hè, op 27-jarige leeftijd. Vind ik toch bizar, hè? Ik bedoel, als je het hebt over iemand die 27 is, dan denk je vaak, hey, hartstikke jong, staat nog hartstikke vrolijk en een tikkeltje ontwetend misschien in het leven. Maar op een of andere manier voelt zij gewoon met ons meegegroeid, toch? Het voelt gewoon echt als een legacy-artiest die inmiddels ook gewoon veel ouder is. Maar goed, ze is er niet meer. En morgenavond kun je rond 10:30 op NPO 3 een documentaire over Amy in Nederland zien. Specifiek over de interviews, de concerten die zij in Nederland heeft gedaan. Ze heeft vaak opgetreden, toch? Van North Sea Jazz tot ook nog een legendarische show in de Paradiso bijvoorbeeld, de Nachtshow. Ja, dat ga je allemaal zien. Is het kijken waar, dus morgen 10:30

Radio Blend met de tracks waar je mee bent opgegroeid uit de 90s. Toto en de Brett en Jamie's Jams. Het is donderdag. Best wel een aangenaam dagje. Veel zon, het blijft ook droog met misschien wel 20 graden in het zuiden. Laten we dat even goed vieren. Met de nieuwe naam, Leave and Kali. Zometeen, het energieke Breathe komt eraan. Naar deze van Usher. He's climbing.

gezellig in de NPO Luister App, zal ik je dat vertellen. Sowieso goed om dat ding op je telefoon te zetten, want daarmee kun je altijd en overal naar Blend luisteren, maar ook programma's terugluisteren, het laatste nieuws vinden en dus berichten naar de studio toesturen. Voor mensen die even laten weten dat ze erbij zijn, dat ze aan het genieten zijn van het zonnetje, terwijl ze lekker aan het werk zijn of thuis het huis aan het poetsen zijn. Ik vind het leuk, ik vind het gezellig. Meld je ook vooral en doe er een fotootje bij van je uitzicht of doe er even een audio-appje bij. Misschien ook als je even een boodschap wilt doorgeven aan geliefde, collega's, familie. Het is allemaal welkom. Het is één groot centraal punt wat er hier samenkomt natuurlijk. En als dan ook nog eens een track is waarvan je zegt, oh, daar zou ik heel blij van worden op dit moment. Of misschien voor mijn collega's of voor die chagrijnige medewerker daar op de hoek. Kom maar door, de NPO Luister App. Ga naar Blend, stuur een berichtje deze kant op met welke track je graag zou willen horen. Gaan we dat regelen voor je.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20... en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Onderweg naar de donderdagmiddag. En is er een bepaalde artiest of een bepaalde track die je graag zou willen horen? Laat het dan even weten in de NPO Luisteren. Gaan we nu genieten van Alicia Keys en eerst Coolio.

0: Oh, het zat even lekker. Even wat warme geluiden hier bij Blend. Biani, Het is er bijna 10:45 op je donderdagochtend. Snoop Dogg komt eraan zometeen. En een bijzonder verhaal rondom Wiz Khalifa. En een, vooral over hoe hij de opvoeding van zijn eigen kinderen aanpakt. Dus even kijken of we er wat aan hebben met z'n allen. Maar eerst ga ik eens even naar de telefoon, want daar hangt Wilma. Goedemorgen, Wilma.
1: Hey, Jimmy.
0: Wat voor outfit trek je dan aan als je gaat fietsen?
1: Geen korte broek meer.
0: Oh, nee, dat gaat te ver.
1: Nee, maar dat is deze 20 graden, als we het al halen, wordt ook niet de 20 graden van dan de zomer, denk ik.
0: Nee, dat is een andere 20 graden, zeg jij.
1: Ja. Ja. Omdat het al koud is geweest.
0: Zeg maar door de wind ook en zo.
1: Ja.
0: Oké, maar je gaat wel lekker fietsen in het zonnetje vandaag.
1: Ja.
0: Hey, en is er dan een bepaalde trek waarvan je zegt, ja, dat is wel lekker op de fiets als ik die even voorbij hoor komen?
1: Ja, dat is EJ Jones. En die heb ik dankzij Siana leren kennen. En echt helemaal fiets op dat nummer.
0: Oh, Siana, die laat je gewoon nieuwe muziek ontdekken hier bij Blend.
1: Ja.
0: EJ Jones is een beetje een opkomende soulzanger uit Amerika.
1: Ja, jochie is pas 23, maar je weet gewoon niet wat je hoort.
0: Nou, fantastisch. Ik vind dat sowieso altijd krankzinnig. Met dat soort gasten die gewoon van die oude muziek maken. Of in ieder geval dat er een soort oude ziel in zit.
1: Ja.
0: Ja, Gene Ngonda is ook zo'n gozer. 31, ja. Geloof ik. Klinkt echt een beetje als 60s Motown. Maar jij gaat daar wel lekker op dus.
1: Ja, ik hou hier heel erg van.
0: Nou, EJ Jones, voor de mensen die hem niet kennen. Ik ga hem voor je draaien. En veel plezier op het fietsje. Doe voorzichtig, hè, Wilma.
1: Doe ik altijd.

wat doe je als je zelf eigenlijk 24 uur per dag stoned bent, maar wel opgroeiende kinderen hebt, hè? Die daar op een zekere dag ook vragen over gaan stellen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Wiz Khalifa die kwam onlangs in die situatie terecht. Zijn zoon is 13. En die vertelde dat vrienden van hem al aan het experimenteren waren met wiet. En ja, Wiz Khalifa die heeft hem echt op het hart gedrukt om er voorlopig nog even vanaf te blijven. Hij zegt, ga eerst even lekker door het leven. Doe productieve dingen. Ga even een beetje jezelf ontdekken en uitzoeken. En dan kun je later nog een keer gaan uitzoeken hoe je dan met wiet omgaat. Eerst even discipline opbouwen en je doelen halen. Ja, is op zich een mooi eerlijk advies natuurlijk. Maar ja, als papa dan 10 minuten later weer een dikke toeter opsteekt, ja, dan is het, maakt het ingewikkeld, toch, of niet? Ja, en dan ook nog dit soort tracks uitbrengen, weet je wel. Samen met die andere cannabis-connoisseurs, Snoop Dogg en Bruno Mars. Het is Young Wild.

0: Iglesias dan?
1: Nou, Julio Iglesias. Vandaag de dag, hè? Ook niet een al te beste naam in natuurlijk. Extins Viervoeters. Het is NPO Blend, 9 voor 12. Eet smakelijk als je lekker gaat lunchen zometeen. Even die donderdag goed vieren. Dan verzorgen wij de muziek voor je met Chaka Khan, Rufus, Angie Stone en Whitney Houston coming up. En we gaan verder in de zoektocht naar de essentials van een belangrijke neo-soul-icoon deze week. Als je een bijdrage wil leveren aan deze muzikale zoektocht, zorg ervoor dat je de NPO Luister-app op je telefoon hebt staan. En dan komt het helemaal goed. Krijg je ze ook nog Mary J. Blige na SZA met Travis Scott samen op deze...

0: of classic R&B, hip-hop and soul. Blend. 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is officieel donderdagmiddag 2 over 12 met op de line-up in Jamie's Jams, Jean-Paul zometeen. Je krijgt ook toepakken Stevie Wonder en Chaka Khan.

Coming Up. Maar eerst eens even de man die we eigenlijk al de hele week in het zonnetje zetten, omdat hij dat verdient. En dat zal hij ook de komende jaren nog blijven verdienen. En wat mij betreft tot in de eeuwigheid. Het was gisteren zijn sterfdag. D'Angelo, we hebben afscheid moeten nemen van een man die nog lang niet klaar was met leven. Maar die wel in zijn te korte leven zo ontzettend veel gebracht heeft. Die nooit in hokjes geplaatst wilde worden. Altijd op zoek was naar een eigen sound. En dat warme geluid en vooral die echtheid die daarin doorschemert. Ja, dat vind ik fantastisch. En ook leuk om elke dag even een track van deze legende te draaien. De vraag is, welke tracks van hem zijn nou zo iconisch dat echt iedereen, van je kleine neefje tot je bejaarde buurvrouw, ze een keer gehoord moet hebben? We zijn al lekker op weg, hoor. Luister even wat we al hebben staan. Uiteraard Brown Sugar van dat debuutalbum van hem, waar het toch allemaal wel echt een beetje mee begon. En toen kwam deze. Untitled, How Does It Feel, kwam een paar jaar later. Ja, ook een fantastische plaat natuurlijk. Gisteren was het tijd voor deze. Really Love, die kwam dan weer een paar jaar later als een soort comeback. Hij had echt van een paar jaar nodig om bij te komen van al het succes wat hem toch een beetje overviel. Het feit dat hij ineens een sekssymbool werd, terwijl hij gewoon zich altijd zo met muziek bezig hield. En lekkere comeback als je het mij vraagt. Dit zijn de drie tracks die we nu hebben staan. En de vraag aan jou is, als muziekliefhebber, welke mis je dan nog? Welke track van D'Angelo zou deze lijst compleet maken? Misschien een leuke samenwerking, misschien iets van de laatste jaren. Of gewoon nog verder terug in de tijd. Jij mag het zeggen? Kan via de NPO Luister-app, ga naar Blend en stuur een berichtje deze kant op.

0: Jamie's Jams, waar je zometeen nog meer 90s vibes krijgt. Een beetje fout misschien, maar ja, fout, ja. Is toch iets wat ons allemaal aantrekt op een of andere manier. Ultimate Chaos Casanova.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Nou, eerst iets dat, alles is behalve fout. Het is ontzettend waardevol, het is ontzettend fijn dat hij ons zoveel mooie muziek heeft kunnen brengen in dat veel te korte leven van hem. D'Angelo hebben we deze week centraal staan in Blend Essentials. En we hebben al heel veel lekkere tracks op de lijst staan met zijn meest iconische tracks. Brown Sugar, Untitled, Really Love. En nu is de vraag, welke twee kunnen daar nog bij? Morgen gaan we de laatste toevoegen. Dus denk er alvast even goed over na. Maar ik zie voor nu heel veel berichten van mensen die schrijven, ja, dit is de één track, die kan je absoluut niet vergeten. Komt ook van zijn debuutalbum. Was volgens mij de derde single of zo. En dit is eigenlijk zijn grootste hit, hè? Ik bedoel, als je een beetje kijkt naar vooral Amerika natuurlijk, hoe tracks worden ontvangen, hoe vaak ze worden gedownload en zo. Ja, dit is zijn grootste. En moet ik er veel over zeggen? Nee, ik denk het niet. Weet je, dat is met zijn muziek. Sommige dingen moet je gewoon voelen. En ik vind het ergens heel veel zeggen dat zijn liedjes nog gewoon 5, 6, 7 minuten duren. Hij was gewoon nog niet klaar na 3 minuten, weet je wel. Hij had gewoon zoiets van, nee, dit verhaal moet nog verteld worden. Ik neem lekker mijn rust, ik neem mijn tijd. En dat gebeurt ook in deze Lady. D'Angelo, deze gaan we als vierde toevoegen aan de lijst. Blend.

0: met Chaos en Casanova. Maak je gewoon een best wel serieus liedje als artiest zijnde. En dan op een gegeven moment word je in een soort foute hoek geplaatst. Een soort guilty pleasures. En mag je alleen nog maar voorbij komen in dingen als het foute uur en van die foute parties jammer. En zo, hè?
1: Terwijl het eigenlijk gewoon hele goede nummers zijn.
0: Maar dat lijkt me lastig als artiest zijnde.
1: Ga je dan mee in de gimmick of niet?
0: Ja, maar is het een compliment?
1: Ja,
0: als ik zat even te kijken naar Replay, hè? Replay stond natuurlijk in Ahoy vorige week met de Gordon. En toen dacht ik, ja, Gordon wordt op zich ook niet meer echt op de radio gedraaid. Behalve als je een keer zo'n gekke, foute 90s week hebt. En dan denk ik, ja, is hij dan blij dat hij weer op de radio gedraaid wordt? Of denkt hij, oh, jullie kunnen het alleen maar doen als het een beetje fout is? Ja, terwijl hele mooie liedjes gemaakt,
1: weet je wel. Die man kan ook toch gewoon goed zingen?
0: Ja, dus ja.
1: Ja, zielig voor hem eigenlijk.
0: Wat denk jij? Denk je dan dat het een compliment is? Of dat je denkt, ja...
1: Ik denk het wel. Dat mensen, dus je toch niet weg te denken bent. Je hoort er gewoon bij. Toch een beetje die foute oom. Van ja, je wil hem niet uitnodigen voor de verjaardag.
0: Oh, ja.
1: Maar het is wel leuk als
0: leuk
1: hij
0: voor
1: er
0: de
1: is.
0: Dynamiek.
1: Weet je wel.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Ja.
1: Toch maar wel doen.
0: Ja, oké. Okay. Als je er zo over nadenkt. Ja.
1: Ja, ik vind van wel.
0: Oké. Okay, nou,
1: was jij er eigenlijk bij in Ahoy?
0: Nee, ik was er niet bij.
1: Oh,
0: nee.
1: Ik vond het wel echt iets voor jou.
0: Ja, ik heb ook wel spijt dat ik er niet bij was.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Was een goede line-up toch ook? Treintje Oosterhuis,
0: ja,
1: naast Replay.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Jij was er wel.
1: Ik was er niet.
0: Oh!
1: Maar ik was wel naar J. Cole. Dus ik ben wel andere concerten aan het pakken.
0: Dat snap ik. Maar dat is niet te vergelijken natuurlijk.
1: Nee, oké. Okay. En Jill Scott. Maar ook niet te vergelijken.
0: Ook niet te vergelijken.
1: Maar ook waanzinnig goed.
0: Ja, leuk. Het is wel leuk. Ik zou echt lekker vaak naar Blend luisteren als ik jou was. Want we hebben regelmatig tickets voor grote concerten natuurlijk.
1: Ja. Alleen moet je wel een van ons meenemen.
0: Ja, is dat de voorwaarde?
1: Regel.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, maar anders kom ik nergens.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Wat ga je doen zo meteen?
1: Ik ga zo meteen Cool and the Gang draaien.
0: Oh, lekker.
1: Ja, die wilde dus een soort Bob Marley track.
0: Ja.
1: Dat lukte niet helemaal. En toen is het dus dit geworden.
0: Oké. Okay. Ben

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo cool en de gang. Ze waren Bob Marley.

0: Ze zingt Aretha Franklin.
1: Nou!
0: Big cojones. En ze wint, hè? Drie jaar later staat ze in Philadelphia met The Roots. Westlove achter de knoppen en die vraagt... Ja, wat wil je doen voor je track? Ze kiest een cover van een rocknummer. Van dit...

NPO Blend. Angie staat al in de keuken rotti te maken, krijgt vanavond de hele familie op bezoek. Romano luistert Blend vanaf de Steigers in Almere. En Joyce, oh, die ligt lekker op de bank, zie ik thuiswerken. Voetjes omhoog. Lekker hoor. Altijd leuk om te horen hoe jij naar Blend luistert, hè? Kan je me appen via de NPO Luister-app? Dit is...

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lefrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lefrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Pharrell heeft het volgende track eigenlijk voor Michael Jackson gemaakt. Maar ja, die wilden hem niet hebben.

NPO Blend staat deze middag bij je aan. Exhibit Paparazzi. Maar mijn broeders en zusters, we zijn hier vandaag bijeengekomen omdat het donderdag is. Bijna weekend, bijna. Zo tel

nou, hier op Lent ook. Het gebeurt niet vaak dat maar één naam eigenlijk binnenkomt in de NPO Luister-app. Het is de track die Wilma het liefst wil horen deze donderdagmiddag. Aangevraagd in Play My Jam. Oh, yeah.

op NPO Blend. Ja, dinsdag was ik er, hè? Bij dat concert van hem. En ik ben om. I am in my J. Cole era. Gaan we lekker vaak voor je draaien. Weet je wat hem zo goed maakt? Hij vergeet nooit waar hij vandaan komt.

Y2K, NPO Blend. Ja, Suzanne won gisteren de uithaal en ze gaf toe. Eerst dacht ze dat het Biggie was. Ik had haar op het verkeerde been gezet. Suzanne, vandaag doe ik het weer, na het nieuws. Eentje voor de echte Blend-luisteraar. Ben je er klaar voor? Ook voor deze dikke productie van Timbaland.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: De bekendste dans van de Zero's komt eigenlijk uit de 60s, gejat van een oude.

een seconde van een stem horen en uithaal zo bekend dat je hem wel zou moeten kennen. Maar die van vandaag is wel voor de echte Blend-luisteraar. Want ja, de stem ken je al lang, maar het nummer is vrij nieuw. Dus ik ben benieuwd hoe goed je de muziek van Blend kent, want ik draai hem wel regelmatig voor je. Vandaag een stem die groot werd met Timbaland achter de knoppen. Luister goed, gaat vandaag om deze stem. Wie is dat?

direct herkent, maar ik zie dat het dus helemaal misgaat in de app. Lisa is helemaal in de war. Stuurt is Kalani met Thank You. Nee. Het is toch Carrie Hilson met Thankful. Jordi en Melissa gooiden over een hele andere boeg. Die waren ook aan het twijfelen, maar die dachten toch echt Kelly Rowland te horen. Valerie stuurt Georgia Smith. Nou, gaat alle kanten op. Nog één keertje luisteren dan maar. Vandaag is dit de uithaal. Wie hoor je hier? Ja, de winnaar is Dianira. Had hem gelijk.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo Howie.
2: Hallo Wansie.
1: Hoi.
2: Hoi hoi.
1: Zometeen weer twee opties in Goed Gejat.
2: Tell me.
1: Elke dag in Bridge Gap kan je kiezen tussen het origineel of een nummer dat daarvan gesampled heeft. We gaan even terug naar de jaren 80. Original.

0: gedaan, hoor.
1: Zeker, zeker.
0: Dubbels. Ja, ja, Melissa Morgan, Fool's Paradise. Of Ken Knock the Hustle van JCM Mary.
1: Als je het mij vraagt, ja? Melissa.
0: Ja, ik vind hem heel lastig.
1: Ja.
0: Ik kan niet kiezen.
1: Nou, ik zeg Melissa omdat ik hier ook de beat hoor van 50-50.
0: Van, oh ja, Lamar. Die
1: Lamar.
0: Natuurlijk, ja.
1: Dus ja, nou, dan luister ik. Dat vind ik ook een heel dik nummer.
0: Ja.
1: En ik vind het heel tof dat ze die melodie en die beat hebben gecombineerd.
0: Ja.
1: Maar als ik nu de keuze heb,
0: ja,
1: dan ga ik voor Melissa.
0: Okay.
1: Want die horen we hier niet zo vaak.
0: Dat klopt. Nou ja, goed. Misschien horen we hem zo, maar dat bepaal jij als je nu aan het luisteren bent. Via de NPO Luister-app kan je het doorgeven. En natuurlijk ook via Instagram @NPOBlend.
2: NTR, Wincy en Howard.
0: Tijd voor andere muziek, zoals zometeen bijvoorbeeld The People van Common. Eerst Craig Mack met de remix van Flavor in je ear.

0: en Dwelle en The People.
1: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Goedemiddag, fijn dat je naar NPO Blend luistert. Het is tijd voor Bridge the Gap tot 6 uur. Hey Howie.
2: Hey Wansie.
0: Hoe was je kippensoep?
2: Lekker.
0: Ja.
2: Ja, altijd goed.
0: Ja, en dat is gewoon van je vaste plekje in Naarden.
2: Van mijn vaste Bussum.
0: Schetteur? Oh, Bussum.
2: Ja, de schetteur in Bussum. Ja. En, ja, het is gewoon home cooked. Ze maken inderdaad ter plekke.
0: Ja. Dit is niet van die plek die ook denkt dat ze uitstapjes kunnen maken naar Surinaamse dingen?
2: Nee, ze hebben wel een gerecht soms in de vitrine liggen en dat heet pittige roti.
0: Oh boy.
2: Maar dat heb ik nog niet gedurfd. Maar aan de overkant heb je een visboer en die verkoopt Surinaamse mie. Tong.
0: Oh boy.
2: Maar ik zeg altijd, de enige mie, daar Surinaamse aan, is het de mie van Migado.
0: Ja.
2: Ik ga hem niet eten.
0: Absoluut niet.
2: Maar je collega Serginho is er gek op.

0: zometeen fijne muziek. We gaan het even hebben over korfbal, komen we erachter.
1: Korfbal?
0: Ja, korfbal is ook het woord voor de sport in het Engels.
1: Heet dat ook korfbal?
0: Korfbal. Ja, tenminste, dat denken we.
1: Oh, wauw.
0: Het is namelijk zo dat Suriname het best wel lekker doet

wat ons betreft wel zeker wat shine verdient. Dus dat zometeen. Natuurlijk ook fijne muziek. Wat dacht je van Jedenna en Roman John Arthur? Classic man. I Am Every Woman van Whitney Houston staat klaar. Nieuwe muziek van Ebony Winter. Maar eerst Masego en FKJ. En ga je mee de hoogte in?

0: Einde van I'm Every Woman in de versie van Whitney Houston. Zometeen hoor je misschien Can't Knock the Hustle van Jay-Z en Mary J. Blige. Of Melissa Morgan en Fool's Paradise. Jij bepaalt wat je wil horen in Goed Gejat zometeen. Breng je stem snel nog even uit. Dat kan via de NPO Luister-app of via onze Instagram. Jurgen die zei al, ik ga voor het rauwe randje van Mary J. Blige. Nou, één stem erbij voor jou, Jurgen.
1: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Maar voordat we dat allemaal gaan doen... Sorry, is het eerst tijd voor een spelletje. Vandaag met Quizmaster Daniel. Terug van weg geweest.
2: Jazeker. Speciaal voor deze quiz eventjes.
0: Ja, ben je ingevlogen.
2: Ja. Nou, leuk dat ik dat weer mag doen. Jullie krijgen drie vragen. Degene die de meeste antwoorden goed heeft. Het zijn meer keuzevragen. Die wint en die mag een plaat kiezen. Ik zeg klaat. Howard, voor welke plaat ga jij strijden?
3: Vandaag heb ik zin in Eric Benet met Sometimes I Cry.
2: En Wansie?
0: Ik doe Foolish van Ashanti.
2: Ook een mooie keuze.
3: Klassieker.
2: Ja. Goed, jullie krijgen zo de vraag te horen. Weet je het antwoord, dan roep je je naam. Ben ik nog niet uitgesproken, dan heb je een minpunt.
0: Ja.
2: Ben je het niet met me eens en protesteer je, dan krijg je ook een minpunt.
0: Regel?
2: Ja, nou nee. Die was er al, alleen die werd nooit gehanteerd. Oh. En ik ben teruggekomen om toch weer even inderdaad gewoon de touwtjes aan te trekken.
0: Nou, helemaal prima.
2: Goed, gaan we naar vraag 1. Dat gaat over tv. Talpa die maakte gisteren bekend dat het programma FAS van de buis gaat. De reden niemand keek.
3: Ja. Het
2: was een entertainmentprogramma. Nou ja, goed, onder andere Stefano Holwijn die schoof daar aan. Zij hadden de reden, wat ik al zei, niemand keek. Op het dieptepunt, dat is ook bekend geworden...
0: Oh jee.
2: Van de kijkcijfers, dat was op 24 september. Toen keken er echt belachelijk weinig mensen, maar hoe weinig? Is dat A, 666, B, 0 of C, 23.451?
0: Wansie, ik denk C.
2: Mik je C?
0: Ja.
2: Nou, dat is helemaal fout. Howard.
3: Wat waren de opties ook weer?
2: A, 666. Ja. Of B, 0.
3: A.
0: Nee, dus meen jij dit?
2: Ja, nou, de kleine nuance. Dus... De kijkcijfers die worden gemeten met panels.
0: Ja.
2: Dus een paar duizend mensen. En die geven ze een pasje aan.
0: Ja, ja.
2: Maar als niemand aangeeft paar duizend mensen dat ze kijken... dan heb je officieel dus nul kijkers bij je programma.
0: Breed, man.
3: Maar er heeft toch wel een moeder van iemand die meedoet gekeken?
2: Maar volgens de metingen... Heeft er dus hebben er gewoon geen mensen gekeken.
0: Heel representatief natuurlijk, dat soort metingen. Ja. Maar
3: heftig.
0: Goed. Oh my goodness.
3: En door
2: naar vraag 2 inderdaad. Ja. Gisteravond was het onrustig in Amsterdam-Noord. Wansie, jij komt daar vandaan. Heb je dat meegekregen?
0: Flora!
2: Kijk eens, de hooligan wordt meteen wakker.
0: Heb ik niet meegekregen, maar ik weet dat dat gebeurt. Ja.
2: Ja. De bewoners die staken dingen in de brand, gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. En uiteindelijk moest de ME ingezet worden. Maar wat was de reden van de rellen? Was het A, een optreden van ene comedian Howard Komproe? B, de gemeente wil betaald parkeren voor fatbikes invoeren? Of C, de bewoners hadden een brief ontvangen van de gemeente... die het plan voor hun jaarlijkse vreugdefeesten had afgewezen?
3: Shit!
0: Ja! Ze wist het! Het is natuurlijk C, want Flora is vreugdevuur.
2: Maar als je
0: ze hadden een alternatief plan ingediend en dat is ook niet goedgekeurd. Dus ja, dan moeten er dingen in brand gestoken worden. En als de brandweer dat dan wil blussen, dan gaan we die versperren. Dus moet de politie eraan te pas komen om de brandweer te helpen de brand te blussen.
2: Goeie samenvatting.
0: Ja.
2: Ja. Dus als ik op voorlezen, bericht voorlezen, klik op nu.nl, dan krijg ik jou, of niet?
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, of jarenlange ervaring als bewoner van Amsterdam-Noord.
2: Ja, precies. Oké. Gaan we naar de derde vraag. Een Italiaanse jongen had een paar jaar geleden een ongelukje met zijn fiets. Hij was gelukkig ongedeerd, maar hij miste na de botsing wel zijn remhendel. Afgelopen week vond hij hem op een hele gekke plek terug. Waar was dat? A, in zijn rug. B, in zijn neus. Of C, in de pasta bolognese van zijn oma.
3: Howard.
2: B. Je bent echt uit voor, man.
3: Dit zijn rare vragen weer.
2: Nou, hoezo zijn dit? Dit staat op...
3: En dan ga je zo langzaam praten... dat ik niet kan timen wanneer het einde van de zin is. Vreselijk.
2: Maar nu was Wansie, die was niet ook al de naam aan het roepen.
3: Doe maar snel, kunnen we door.
0: Ja, dan denk ik... C? In de pasta bolognese van zijn oma? Nee, in zijn rug?
2: In zijn rug.
0: Ja. Oh, maar ja, dan ben je toch niet ongedeerd?
2: Nou ja, nee, dus blijkbaar. Ze kunnen niet verklaren hoe dat ding in zijn rug kwam. Maar hij kreeg dus een half jaar geleden kreeg hij pijn in zijn rug. En de artsen die konden maar niet vinden waar dat door kwam. En ja, uiteindelijk heeft hij dus, hebben ze dus röntgenfoto's gemaakt. En bleek dat daar dus gewoon die hendel zat.
0: Oh my goodness.
3: Wauw.
2: Ja.
0: Hey,
3: ik heb ook wel eens geslipt met mijn voets vroeger. Maar dit soort dingen gebeurde niet hoor.
0: Belangrijke vraag die binnenkomt in de NPO-luister-app van Serginho. Of er morgen eindelijk weer een borrel is, eindelijk van Daniel af.
2: Ja, maar morgen ben ik hier ook.
0: Oh. Dus nee.
2: Serginho?
0: Nee, ik denk het niet. Heb je antwoord? Dit is Ashanti. Want ik heb vandaag gewonnen. Ja, jemig de premie.
3: Ja, feliciteer dan maar.
0: Foolish.

0: keeltje hoor, die Ebony Winter. En ook een hele leuke meid in het echt. Ik kwam er tegen na Jill Scott's concert in de AFAS afgelopen zaterdag. Mm-hmm. Ja, dat was leuk. Leuke meid. Echt, echt gewoon een down-to-earth girl. Dat klinkt wel dom te zeggen of zo, maar dat is wel echt...
1: Beneden bij de aarde.
0: Ja, als je aan haar denkt, dan denk je wel aan... Of als je denkt aan Down to Earth, dan is zij dat. Anyway, Ebony Winter en That's Me. En daarvoor ook nog Ashanti en Foolish. Marcus Houston, die is onderweg met That Girl. Maar eerst is het tijd om iemand in het zonnetje te zetten. Het is Black Achievement Month. En daarom staan we in Bridge the Gap stil bij prestaties, verhalen en bijdragen vanuit de Black community. Iedere week spreken we een Black Achiever die misschien niet altijd op een podium staat, maar zeker wel op diens eigen manier een belangrijke bijdrage levert. En vandaag vieren we de prestaties van Ivan Karsters. Hij is medeoprichter van de Surinaamse Korfbalfederatie, voormalig international, en sinds 2022 bondscoach van Team Suriname. Hij zet zich al jaren in om het Surinaamse korfbal verder te ontwikkelen, en dat doet hij niet alleen door het nationale team naar internationale toernooien te begeleiden, maar hij wil de sport ook weer terugbrengen naar Suriname zelf, zodat kinderen op school er kennis mee kunnen maken. Goedemiddag, Ivan.
2: Goedemiddag.
0: Hi, hi.
2: Hey, hallo.
0: Ivan, laten we meteen eventjes het hebben over dat korfbal, als ik eraan denk, niet meteen het meest sexy imago heeft. En bij lange na niet zoveel aandacht krijgt als bijvoorbeeld voetbal. Waarom vind jij het zo'n mooie sport?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, waarom ik het een mooie sport vind? Ten eerste is het een hele unieke sport. Omdat het een gemixte sport is in de zin van dames en heren die samen spelen in één team.
1: Dus het is wel sexy.
2: Ja, op dat gebied zou je denken dat het heel, heel sexy is.
1: Ja.
2: Dus daarmee heb je ook nog het hele mooie sociale stukje dat zich met die sport meebrengt. Iedereen kan het doen, het is laagdrempelig en je wordt verplicht om samen te werken. Dus het is gewoon voor in mijn ogen de mooiste sport die er is.
0: Mm. Ja. Nou, waar komt die drive van jou vandaan dan om je zo in te zetten voor korfbal en dan in het bijzonder voor Suriname?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk een hele mooie carrière gehad als sporter, als korfballer zijnde zelf.
0: Mm-hmm.
2: En nadat er een heer, Jaap Lenstra, kwam met het idee van... Hey, waarom is er nog geen Surinaams korfbalteam? Ja, toen is het lampje eigenlijk gaan branden bij mij en een aantal anderen.
0: Mm-hmm.
2: En hebben we eigenlijk de Surinaamse Korfbalbond opgericht. En spelers gezocht met Surinaamse roots die korfballen. En ik ben zelf afgereisd naar Suriname om te gaan vragen om uit te komen onder de Surinaamse vlag. En dat, de rest is eigenlijk geschiedenis. We zijn het meest succesvolste sportteam van Suriname ooit. Dus,
0: Wauw.
1: Wauw, dat is wel vet. Hoe lang zijn we al bezig?
2: Ja, we zijn in 2017 opgericht.
0: Mm-hmm.
2: Dus we zijn echt 9 jaar bezig om korfbal eigenlijk weer terug te brengen naar Suriname. Aangezien dat na... de Tweede Wereldoorlog een beetje is doodgebloed.
1: Ja.
2: Want we hebben wel gekorfbald in Suriname, heel hoog zelfs.
0: Mm-hmm.
2: Dat is minder populair geworden en uiteindelijk uitgestorven. Maar we hopen dat we door ons succes en nu ook ons laatste succes ook weer nieuw korfballeven in Suriname kunnen blazen.
0: Ja. Ja.
1: En is er al een Surinaams woord voor korfbal? Want voetbal noemen we in de volksmond vaak fietje. Hoe noemen we korfbal?
2: Ik heb geen idee.
0: Zet hem onder sport.
1: Nee, maar misschien wist hij het.
0: Ja.
2: Het is wel een hele goede om over na te denken.
1: Laten
2: inderdaad.
1: Laten we een prijs voor haar uitschrijven.
0: Korf, zomaar.
1: Nee, ik kan niet achter alles op u zetten.
0: Nee, toch niet? Nee.
2: We spelen korfboel.
0: Hé, maar Ivan, jij bent vanmorgen teruggevlogen uit Suriname. Het Suriname korfbalteam was daar voor de Pan Am Games. En Team Suriname heeft het heel goed. 20-2 hebben jullie van Brazilië gewonnen, zag ik. Dat is best wel een overwinning. En jullie hebben sowieso de afgelopen jaren internationaal mooie resultaten behaald. Maar op welke prestatie ben jij nou het meest trots?
2: Ik denk dat ik gewoon wel trots ben. We zijn sinds 2018 de regerend kampioen van de Pan America. Dus afgelopen weekend op eigen bodem kampioen worden, dat is voor mij wel toch de kers op de taart. Het beloning van het harde werk van de afgelopen 9 jaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Vet hoor.
0: Ja, want dan is natuurlijk de vraag, wat nog meer? En ik begrijp dat je ook nog plannen hebt om korfbal echt weer aan kinderen te leren in Suriname.
2: Ja, klopt. We hebben deze week dat we daar waren, hebben we zeker gebruikt voor promotie van korfbal. Mm-hmm. We hebben dat al een paar jaren, doen wij dat al door de samenwerking met Birex Sports. Dat is een vereniging die onder leiding van Earl Sabayo kinderen alle sporten zeg maar meekrijgen. Waaronder ook korfbal, maar ook honkbal, cricket, voetbal, noem maar op. Maar we hebben nu ook de leerkrachten die les moeten gaan geven. Dus korfballessen op scholen moeten gaan geven. Hebben we ook getraind afgelopen week. En ze waren super enthousiast. We hebben de kinderen getraind die dan ook nog eens een toernooi speelden. In de Anthony Nesty Hall hebben we ook getraind. Nou, dat was echt een super mooie promotie. En nu staat de regering ook nog eens achter ons.
0: Oh.
2: Die dat gaat doorzetten voor ons op de basisscholen in ieder geval.
0: Mm-hmm.
2: En het wordt ook vanaf volgend jaar in het curriculum opgenomen op de basisscholen. Dus we maken echt hele mooie stappen met korfbal terug te brengen in Suriname.
0: Nou, ik hoor alleen maar grote prestaties. Maar Ivan, als we dan, laten we zeggen, het is 2036. Wat heb jij dan als bondcoach van het Surinaamse korfbalteam bereikt?
1: Wereldkampioenschappen korfbal in Suriname.
0: Ja. Nou.
2: Ja, nee. Over in 2036 hebben we gewoon jeugd en wellicht ook wel eens misschien wel seniorenspelers die internationaal uit mogen komen.
0: Oh, ja.
2: Zeker. En hopelijk ook nog een scholencompetitie. Een districtcompetitie, noem maar op. Maar in ieder geval iets van competitievorm van korfbal in Suriname, zeker. Op hoog niveau.
0: Nou ja, als wij nog wat kunnen doen, let us know.
2: Ja, zeker.
0: Toch?
2: Zeker.
0: En heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
0: En natuurlijk gefeliciteerd met die winst.
2: Daar ben ik er super blij mee.
1: en hou ons op de hoogte van de Surinaamse term voor korfbal.
0: Ja, ja, ja.
1: Laat het weten.
0: Ja,
2: ja, zeker. Daar gaan we over nadenken.
0: Okay. Als jij nu aan het luisteren bent en je denkt inderdaad, goh, ik weet wel iets leuks. En de NPO Luister-app, daar kun je het op doorgeven. Ivan Karsters, de bondscoach van het korfbalteam Suriname, bedankt. En heel veel succes met die grote ambities.
2: Ja, jullie ook hartstikke bedankt. En iedereen een fijne middag.
0: Doei, doei.
1: Oké, dan.

what was looking. Why you tripping? Look.

0: zijn carrière in IMAX. Of volgens mij was het eerst Immature, hè?
1: Oh, inderdaad.
0: Ja, Immature, dat werd IMAX. En toen gingen ze lekker solo dingen doen. Marcus Houston en That Girl, ook schattig, hè? Dat hij zegt van, ja, weet je, het is best een leuke meid, maar ze kan gewoon niet tippen aan jou.
1: De bar is too high geraced.
0: Ja, nou ja, dat is de bevestiging die je nodig hebt als partner.
1: Ja,
0: toch? Dat iemand dat tegen je zegt. Het is tijd voor Goed Gejat. In Bridge the Gap hoor je elke dag twee liedjes die op de een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. En meestal heeft de een goed of niet goed gejat van de ander. Dat is vandaag de vraag in het geval van Melissa Morgan. Zij maakte Fool's Paradise. Original. Toch wel lichte stankface muziek dit, hoor.
1: Echt heel erg lekker.
0: Ja, en hebben Mary J. Blige en Jay-Z goed gejat van Fool's Paradise?

0: Even de vraag. Ja, Jurgen die zei van ik ga voor dat rauwe randje van Mary. Maar waren er meer mensen die dat vonden? Jazeker. Waldi, Diane en Nienke, die waren het met Jurgen eens. Rob, Wilma en Laura, die dachten, doe mij maar het origineel. En ik zeg Melissa, maar ik weet niet, zeg ik het, spreek ik het goed uit? Want er zit ergens zo'n rare apostrof.
1: Maar je moet gewoon Melissa zeggen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Melissa.
0: Oké, okay. Melissa.
1: Melissa.
0: Oh, oké. Okay. Maar wat doet die oké, okay, want even voor de context, als jij geen idee hebt waar we het nu over hebben. Je schrijft dus M-E-L-I apostrof S-A.
1: Ja. Melissa.
0: Dat zou ik verwachten.
1: Ik zou zeggen Melissa.
0: Ja, toch? Ja. This makes no sense. Zegt de vrouw met de apostrof inderdaad.
1: Ja, want jij hebt onus zij.
0: Ik heb geen idee wat die apostrof in mijn naam doet.
1: Ja, gewoon pauze maken.
0: One.
1: Si.
0: Nee, dan moet je wel pauze doen. One.
1: Si.
0: Ja, ja. Misschien zo. Oké. Waar gaan we naar luisteren nu in Bridge the Gap? Ik vind het een beetje jammer.
1: Vind je... Oh. Ja, dan denk ik dat ik al weet wat de uitslag is.
0: 70% van alle stemmen.
1: Oeh.
0: Oeh, wel een lekker basje.
1: Dat wel.
0: Wel een lekker basje. En gewoon echt wel een goed nummer. Maar het is geen Melissa Morgan. Het is wel JC samen met Mary J. Blige. En Can't Knock the Hustle.

0: verwijzingen naar al die liedjes. Dit was Jesse samen met Mary J. Blige en Ken Knock the Hustle. En daar staat dus ook nog een klein stukje in van My Life. De titelsong van haar album. Prachtig album.
1: Mijn lievelingsalbum van haar.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ik zette hem op en mijn vader... Ja, al die artiesten zingen alleen maar liedjes na. Want hij hoorde natuurlijk...
1: Roy Ayers.
0: Ja, en... daar staat dinges op, toch? You Make Me Feel, of niet?
1: Oh, oké, okay, ja, ja, ja.
0: Dus, of nee, ja, nee, of van Rolls Royce. Wat was het weer?
1: Rita, toch?
0: Nee, een nummer van Rolls Royce staat daar volgens mij op. Anyway, hij vond het allemaal...
1: Oh, I'm Coming Down.
0: Ja, ja, precies, I'm Coming Down, ja, ja. Nee, dus ze zingen alleen maar liedjes na. Hij vond het helemaal niks. Ja. Dus daar moet ik altijd aan denken bij My Life for Mary. Maar goed, lekker dat we die net draaiden. Er komt nog één liedje aan voordat we naar het nieuws gaan, zometeen. En daarna nog een uurtje Bridge the Gap. Waarin we het eventjes moeten hebben over... ja, een probleem waar ik tegenaan loop. Ik kwam weer een opruimchallenge tegen op Facebook. Ja, ik zit op Facebook. En die challenge was dat je elke maand... elke dag een maand lang iets weggooit.
1: Wat?
0: Dus 31 dingen.
1: Dus spullen uit je huis?
0: Ja, opruimen.
1: Jeetje.
0: Dus vandaag doe je, weet ik veel, kijk je koelkast na.
1: Ik zou elke dag een lege toiletrol doen. Je toch iets weggegooid, maar kun je spulletjes nog bewaren.
0: Dat is een tactiek, ja. Ja,
1: maar het gaat dus om het ontspullen.
0: Ontspullen, ja. Okay. En ik denk dat ik elke dag van het jaar wel iets heb om weg te doen. Dat ik dat gewoon een heel jaar lang kan doen. Ik heb nog zoveel kleding van Miep, bijvoorbeeld. Ja. Een heleboel mensen zeggen dan tegen me van... dan zet je dat toch gewoon op Vinted. Maar ik vraag me af, ben je daar wel eens op geweest?
1: Nee.
0: Oh, dat is niks voor jou?
1: Ik ben niet met die dingen, je weet, ik ben Flintstone.
0: Oh.
1: Dus.
0: Nou ja, maar Vinted, ja, dat is een, je weet wel wat het is,
1: ja,
0: toch?
1: Zeker.
0: Ja, dat platform waar je tweedehands kleding op kan zetten en door kan verkopen. En iedereen tipt mij dat altijd van, zet die spullen daar gewoon op. Maar er staat zoveel op. Ik vraag me altijd een beetje af, hoeveel zin heeft het als ik mijn kleding daar nog aan toevoeg?
1: Ja, dat snap ik. Maar misschien is er iemand net op zoek naar wat jij aanbiedt.
0: Ja, denk je?
1: Dat zou kunnen, toch? Ja, want als er nou iemand is die een kind heeft net wat jonger dan Miep...
0: Ja.
1: Dan kan die alle dingen die jij aanbiedt meteen gebruiken.
0: Ja, ja. Nee, goed, ik heb dus advies nodig als je aan het luisteren bent. Zet jij wel eens spullen op Vinted? Heeft het nog zin om dat te doen?
1: Word je er rijk van?
0: Heel eerlijk, hoeveel tijd kost het? Dat is ook wat ik echt moet weten.
1: Dat is wel een goede vraag.
0: Laat het even weten via de NPO Luister-app. En dan kunnen we het er zo meteen eventjes uitgebreid over hebben. Spul op Vinted zetten. Yes or no? Dit zijn de Womack Sisters.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, One C en Howard.
2: Zometeen hoor je Rock the Boat van de one and only Aaliyah. Eerst The Next Movement. Dit zijn de Roots in Bridge the Gap.

0: Rock the Boat van Aaliyah hoorde je net in Bridge the Gap. En daarvoor ook nog The Next Movement van The Roots. Mm-hmm. Ik zit hier ondertussen een beetje instructies te geven. Miep, die is mee naar de studio vandaag.
1: Bring your kids to work day. Yeah.
0: Oftewel, het is herfstvakantie.
1: Ja, precies.
0: Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. We hadden het net over, heeft het nog zin om spullen op Vinted te zetten? Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over verder praten. Maar we willen zometeen ook een liedje draaien dat een beetje te maken heeft met dit thema. Namelijk ontspullen, opruimen, schoonmaken. Mm-hmm. Waar denk jij meteen aan?
1: Betty Wright, Clean Up Woman.
0: Uiteraard. Ja, ja. Maar ik denk ook meteen aan Blue Control, Hit 'Em Up Style. Zo van als hij je belazert, hè?
1: Dan kan je hem opruimen.
0: Ja, toch? Ja. En gewoon alles van hem afpakken. Of The Boss, dan denk ik van de Braxtons, dan denk ik aan die clip.
1: Ja,
0: dat ze die garage sale doen in dat hele huis.
1: Nou, maar wat een verhaal, hè? Kom je terug, zijn al je spullen verkocht. Crazy.
0: Oh, ja, nou ja, dan moest je die dingen maar niet. Of nou, Not Gonna Cry, Mary J. Blige. Dat ze toch in die film of in die clip.
1: Ja.
0: Angela Bassett doet dat, toch?
1: Inderdaad, ja.
0: Al die kleren in die auto in brand steken.
1: Goh, nou, wie weet heeft de luisteraar nog een aantal dingen die wij over het hoofd zien. Dus,
0: Die te maken hebben met schoonmaken of waarin het woord clean of zo voorkomt. Oh ja, Stephanie die stuurt door Thrift Shop van Macklemore.
1: Nou, inderdaad.
0: Kijk, hele goeie. Dankjewel Stephanie. Dat is in ieder geval eentje. Hey Patat, als jij gaat zingen, dan moet je dat doen in de microfoon. Ga je in de microfoon zingen? Want anders moet je even je mond houden. Want ik heb al een muziekje achter... Onder ons verhaaltje. Gaat dat lukken? Oké, ja, mama. Oké. Was ik streng?
1: Nee hoor, dit is gewoon rechtvaardig.
0: Oké, nee. Ja. Ik probeer heel streng te zijn, maar ze loopt over me heen.
1: Wat van mij, joh.
0: Ja, oké. Nou, vandaag gedraagt ze zich, bedoel je. Geef je suggestie door via de NPO Luister app. En dan gaan we zo meteen iets draaien voordat het 6 uur is. We draaien sowieso FWU... Toch? Ik denk dat staat voor FUCK With You.
1: Ja,
0: toch?
1: Okay,
0: van Kelani.
1: Ja.
0: En als jij vandaag jarig bent, dan deel je verjaardag met Eric Benet. Die komt er zo meteen ook aan.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, Sabrina Stark heeft nieuwe muziek uitgebracht, Militan. Maar eerst gaan we eens even lekker New Jack swingen.
1: Klassiekers.
0: Dit is Bobby Brown in Every Little Step.

0: Heerlijke muziek van Nederlandse bodem. Again, Millie Tan van Sabrina Starke hoorde je net. Sabrina Starke is genomineerd in een categorie van de Black Achievement Awards.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Samen met Irene Hin. Zij hebben Diaspora Well... Diaspora House, Wellness House. Ik heb de titel eventjes niet helemaal paraat. Mm-hmm. Maar zij organiseren heel veel reizen naar Ghana om weer in contact te komen met je roots. En zijn heel erg bezig met mentaal welzijn. En in het kader daarvan zijn ze genomineerd dus.
1: Mooie dingen.
0: Super tof, ja. Ook alle genomineerden zijn... Ja, zijn echt weer goede. Ja, mooie namen die voorbij komen. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Bobby Brown, die hoorde je net nog met Every Little Step. En zometeen hoor je Guy en Dancing. Ook lekker. Maar eerst duiken we nog even wat dieper in Vinted. Ja, het is iets wat me continu wordt aangeraden als ik zeg dat ik nog zoveel spullen heb van Miepia. Het is bijna 6 inmiddels, dus je verzamelt nog eens wat. En ik heb eerst heel veel weggegeven. Maar bijvoorbeeld schoenen. Ja, sommige mensen doen daar ook best wel ingewikkeld over. Hè, dat ze geen tweedehands schoenen voor hun kind willen. Maar ik weet niet of je dat... Ja, dat weet jij ook nog wel. Kinderschoenen zijn niet goedkoop.
1: Nee, ze zijn niet goedkoop en ze groeien er heel snel weer uit.
0: Oh my goodness.
1: En ik moest steeds 2 paar kopen.
0: Ja.
1: Crazy, man.
0: Maar even terug naar toen. Want je meiden zijn natuurlijk al volwassen. Maar wat deed jij met al hun oude kleren?
1: Nou, heel vaak waren er andere mensen in onze omgeving die dan een tweeling kregen.
0: Oh.
1: En als het dan meisjes waren, dan, ja, dan had het wel een bestemming.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Maar je verkocht nooit iets?
1: Niet vaak, nee. Ik heb eigenlijk wel heel veel... Want kijk, zij zijn nu 24, dus Vinted was het toen niet.
0: Nee, was ook helemaal niet gebruikelijk
1: nee,
0: toen.
1: Nee, en Marktplaats was niet echt een plek om kleding te verkopen. Ja, misschien wel exclusieve dingen.
0: Ja.
1: Maar niet gewoon je dagelijkse outfit.
0: Ja. Nee, ja, goed. Dat is dus nu wel zo dat iedereen eigenlijk alles maar verkoopt.
1: Ja.
0: En dat wordt me aangeraden. En ik denk gewoon een beetje, heeft dat nog zin? Weet je, om al die dingen op Marktplaats te zetten. Stephanie die stuurde, ja hoor, vindt het, heeft wel zin. Maar niet alles in één keer. Of je moet een huge following hebben. En ze zegt, dit is haar tip. Maak foto's in de Vinted-app, niet met je camera. Trek mooie foto's, steeds op dezelfde plek en voor dezelfde spiegel. Maar geen free feed pics, want er zitten ook mensen op die daar dan weer blij van worden.
1: Oh,
0: gatsidaki.
1: Daar hebben we rekening mee.
0: Oh jee, en ze zegt dat geldt ook voor kinderlichamen. Oh ja, je moet je prijzen niet te laag zetten, zegt ze. En doe er ook een foto bij van het etiket.
1: Ja, maar dan moet je dat allemaal bewaren ook.
0: Ja, nee, dus dat gaat niet altijd, dat laatste. Maar wat is niet te laag? Want als ik, stel je voor, ik koop schoenen voor Miep. Die hebben nieuw €60 gekost. Dat vind ik dan best wel veel geld.
1: Ja.
0: Om ze voor €20 te koop te zetten. Maar ja, anders liggen ze ook maar in je kast te verstoffen.
1: Ja, maar je kan toch gewoon inzetten op 30?
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Want als je dan 25 krijgt, zit je altijd 5 piekjes boven wat je had bedacht.
0: Ja, nee, maar toch. Dus wat vind jij als jij iets koopt voor...
1: De helft.
0: Ja. Oké. Kijk, daar heb ik wat aan.
1: Al nagelang het er een beetje uitziet natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Als die schoenen helemaal afgetrapt zijn, heeft dat weinig zin. Maar als het nog... Ja, good to go is, dan moet je dat gewoon voor de helft kunnen doen.
0: Ja, en ik denk dan kijk ik en dan zie ik dat er nog meer mensen die schoenen aanbieden. Dan denk ik dus, laat maar zitten.
1: Nee, maar je vult te veel in. Probeer het gewoon.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Want je hebt niets te verliezen.
0: Nou, heel veel tijd heb ik te verliezen. Want volgens mij kost het zo verschrikkelijk veel tijd.
1: Want jij kan net zoveel tijd eraan besteden om erover te miezeren. Dus dat kun je net zo goed doen.
0: Nee, ik hoor nu dat ik een hele setting moet maken en zo. Oh, er zit hier iemand 2 duimen op te steken met wie ik in een huis woon.
1: Ja, precies.
0: Hij mag het lekker zelf gaan doen. Dat mag hij. Nee, hij gaat zo meteen in de auto zeggen... ja, fijn, hoe hou je jou op je plek zetten? Dankjewel voor deze support. Eric Benet. Die is vandaag 60 geworden.

0: via de NPO-luisterapp kan je dat aan ons doorgeven. We hadden het net over Vinted. Of ik daar nou wel of niet nog spullen op moet zetten. Want ik heb het idee dat er al zoveel op staat. Heeft het nog zin om daar iets aan toe te voegen? En wij kregen een berichtje binnen. Een voice note van Katja.
1: Hey man. Gebruik ik Vinted nog wel. Levert me echt heel veel op. Moi, niet per se. Ik heb wel een beetje gezien in de afgelopen jaren dat vooral dingen van merk en zo nog wel wat doen. Maar het is een beetje een overkill aan spullen geworden. Het marktplaatsje staat eigenlijk binnen 10 minuten ergens op de 10 pagina. Dus het is zo'n overvloed aan spullen dat je vaak niet meteen je spullen kwijtraakt.
0: Ja, dus zij is niet heel enthousiast meer. En ze voegde ook nog iets interessants toe waarvan ik dacht, ja, zo kan je er ook naar kijken.
1: Daarnaast heb ik gemerkt dat mensen echt voor 2,50 of voor 3 euro dan één ding willen kopen. Dus dan zet je het er misschien wel voor meer op. Maar dan voor die 2, 3 euro kopen ze dan één item. En dan denk ik, ja, is dat dan nog echt veel duurzamer dan als je nieuwe spullen gaat kopen allemaal. Ja, want het is even goed dat je al die verzendkosten moet betalen en al die uitlaatgassen hebt van alles wat maar gedistributeerd moet worden en naar andere mensen moet worden gebracht.
0: Ja, dus dat is wel een interessante take ook. En dat is voor iemand als Wonsi, die ook een beetje begaan is met milieu, wel iets om mee te nemen natuurlijk. Ja. Maar Stephanie, jij bleef maar tips doorsturen. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Dat ik dacht, nou, laten we er dan gewoon eventjes bellen. Jij bent een doorgewinterde Vinted-verkoper, moet ik zeggen.
2: Doorgewinterd is een groot woord. Ik zet er wel af en toe spullen op. Ik doe het al enkele jaren. En het heeft evenveel voor- als nadelen.
0: Wat is het grootste voordeel dan?
2: Ruimte in de kast voor nieuwe dingen.
0: Ja. Die je ook weer op Vinted koopt trouwens, of niet?
2: Het gebeurt. Nu, pantalons of broeken probeer ik te vermijden. Want dan moet je toch altijd even doorpassen. Ja. Maar het gebeurt wel vaak. Vooral trendgevoelige dingen. Waarvan ik denk, in de winkel is dat toch een heel stuk duurder. Laten we even op Vinted kijken.
0: Ja. Dus. En als je nou moet zeggen wat het grootste nadeel van Vinted is?
2: De kopers. Je hebt altijd wel mensen die niet eerlijk zijn. Die bijvoorbeeld zeggen dat die item beschadigd is. En dan krijg je AI-foto's binnen. Het gebeurt. Het is echt een beetje een pest. Of mensen die gewoon heel opdringerig zijn. Dat ze het snel willen. Je hebt een bepaalde datum. Wanneer je zaken zeker moet versturen. En die dan gewoon het pakketje niet gaan ophalen. Dus dan keert het terug naar jou. En dan kun je er gewoon opnieuw werk aan. Nou, dat is echt zo frustrerend. Hè. Dus ja.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, Stephanie, je trekt me niet over de streep met alles wat je nu vertelt.
2: Het is niet mijn job. Wat ik zelf doe, ik doe het in seizoenen eenmaal, denk ik. Een beetje cleaning out my closet. Dan ga ik naar de container met de spullen die ik niet meer kan gebruiken. Of naar de tweedehandswinkel, dump ik ze daar. En dan kies ik zelf uit welke stukken ik wel nog iets kan verdienen. En ik zet het dan voor mezelf ook gewoon op pauze. Het is een vakantiemodus waarop niemand iets kan kopen van jou. Dus soms heb ik het gewoon ook wel even gehad. Mm-hmm. Maar soms, ja, a girl needs some cash om wat nieuwe gear aan te schaffen. Dus soms doe ik het gewoon wel. Dus het is een beetje depending on the mood and the space dat je zelf hebt ervoor, denk ik.
0: Ja. Nou, dankjewel. Je zei net Cleaning Out My Closet van M&M. Dat is ook een goede suggestie voor zo meteen. Dankjewel, Stephanie. Ja, en ik weet dus wie ik moet hebben als ik toch besluit dit te gaan doen.
2: Ja. Oké, bye.
3: Doei. Goedemiddag.
0: Dit is Fuck With You van Kelani.

0: Aaron Ray, die heeft meegedaan aan de X-Factor.
1: Ja, die kinderen draaien hem volop. En ik vind dat hij lekkere tracks heeft.
0: Ja. Ja. Hij was eerst songwriter. Mm-hmm. En toen dacht hij, nou, kan ik zelf ook.
1: Dat is met Neo ook gebeurd. Dan heeft hem geen windeieren gelegd.
0: Zo, daar kunnen we wel zeggen dat dat hem geen windeieren heeft gelegd. Aaron Ray hebben we het over. Just Like Everybody, je hoorde je net. En daar zit inderdaad een interpolation, zoals ze dat noemen, in. Van You Can't Tell Nobody. I'm talking about nobody else.
1: Is het Aaliyah?
0: Ja, toch?
1: Ja, okay, ja.
0: Ja, toch? Are You That Somebody? Ja, ja,
1: ja.
0: We gaan zo meteen, denk ik, eruit met Ginuwine. Die vandaag ook jarig is.
1: Is hij ook jarig?
0: Zeker.
1: Okay.
0: En toen dacht ik, we kunnen draaien wat hier staat, maar we kunnen het ook nog even opengooien. Gewoon zo een kwartier voordat we klaar zijn met de show. Heb jij een favoriet nummer van Ginuwine? Waarmee je zegt, daarmee moet Bridge the Gap worden afgesloten. Kun je dat snel nog even doorsturen via de NPO Luisterapp. En dan gaan we eerst eventjes naar al die andere suggesties die er zijn binnengekomen in het thema voor de request van vandaag. Schoonmaken, opruimen. Daar kwam onder andere voor binnen Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott.
1: Ja.
0: Ja, logisch. En Jurgen die zegt, eigenlijk kunnen jullie ook niet om dit nummer heen.
1: Ja, dat is wel waar, Jurgen.
0: Ja, alleen een heel klein beetje afslagje. Dus we dachten, we doen er een stukje van. He, dan hebben we dat toch een beetje, zijn we eraan tegemoet gekomen. Rob die dacht inderdaad aan Cleaning Up My Closet van Eminem. Mm-hmm. En even kijken, we zijn gegaan voor een andere suggestie van Rob. Die ook nog binnenkwam. En dat is deze. Dat draaien we ook niet super vaak, maar hartstikke lekker.
1: Outcast.
0: Ja, so fresh and so clean.

0: The emotions, dat is ook zo'n dingetje wat je leert, toch? Dat in het Engels the, als er een klinker nakomt, dan moet je die zeggen, toch?
1: The emotions.
0: Ja, ja. Nou ja, die hoorde je net. Best of my love. Eventjes terug naar de middelbare school. Het is klaar voor vandaag.
1: Appelopen. Ja.
0: Wat staat er op de planning, Howie?
1: Grapjes maken bij Comedy Train.
0: Oh, gezellig.
1: Ja, toch.
0: Ja, maar dus jij bent de MC of ga je echt ook nog optreden?
1: Volgens mij ben ik vandaag MC.
0: Oh,
1: het wisselt, hoor.
0: Maar dat weet je pas als je daar bent?
1: Nee, dat staat op het rooster wat ik gewoon niet heb bekeken. In mijn agenda staat dat ik naar Comedy
0: Train. En dat vertel je nu gewoon zo even.
1: Dankjewel.
0: Vertel je voor de R.
1: En dan, nee, maar dat maakt niet uit. Kijk, als ik daar ben en het blijkt dat ik moet spelen, of soms is er een comedian die zegt, joh, ik zit niet lekker in mijn vel, ik heb geen zin om een set te spelen, mag ik MC'en?
0: Ah.
1: Ja, dan ben ik wel gewoon flexibel.
0: Oh, wat grappig. Dus jij hebt ook altijd iets klaar wat je kan spelen?
1: Nee, want dat hoeft dus niet, want ik ben comedian. Dus hoef ik het niet klaar te hebben, ga ik gewoon met die zaal praten en dan komt het wel.
0: Oh, hoe heet dat? Crowdwork?
1: Ja, maar niet crowdwork zoals je dat nu ziet. Want nu is het een soort populair dingetje van, kijk, dat vind ik heel makkelijk. Want als je iemand 5 vragen stelt, dan zit er altijd wel iets grappigs tussen.
0: Ja.
1: Maar gewoon in het moment.
0: Ja.
1: Kijk, voor mij is stand-up comedy eigenlijk zo min mogelijk voorbereiden en in het moment overleven. Maar natuurlijk heb je grappen, want ik doe het al 30 jaar.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind het ook leuk om onvoorbereid op het podium te gaan. En zal ik jou een scoop geven?
0: Ben je
1: ready voor een scoop?
0: Geef mij een scoop.
1: Murt en ik gaan samen het podium op.
0: Oh, echt? Vanavond?
1: Nee, niet vanavond. Oh. We gaan een ding doen, dat heet Siegfried en Ralf.
0: Ja.
1: Want dat zijn onze tweede namen.
0: Ja.
1: En dan gaan we met z'n tweetjes op het podium staan en gewoon in gesprek met het publiek en dan zien we wel wat er gebeurt.
0: Heerlijk, daar wil ik bij zijn.
1: De eerste keer dat we dat gaan doen is op zondag 13 december.
0: Oh, ja, heerlijk. Nou, ga ik in mijn agenda zetten.
1: Moet je doen.
0: Hartstikke leuk. Ja. Oh, daar heb ik zin in.
1: Oké dan.
0: Nou, heel veel plezier met grapjes maken straks.
1: Thank you. Wat ga jij doen?
0: Wij gaan pizza eten en dan heb ik s'avonds nog een massage.
1: Met de koningin van
0: Niet van de man, maar van een andere man.
1: Maar de pizza is dus met de koningin van de herfstvakantie?
0: Ja, met de koningin van de herfst. Petat, wil je toch nog wat zeggen, zo tegen het einde aan? Hallo? Nee hoor, zegt ze. Oké. Nou prima dan niet. Oké.
1: Netjes die kleine.
0: Grote mond, hè, thuis. Grote mond.
1: Zo gaat dat.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat ze dus wat ging zeggen. Anyway, Ginuwine, die is 56 geworden vandaag. Dus je deelt, als jij vandaag jarig bent, ook je verjaardag. Niet alleen met Eric Benet, maar ook met Ginuwine. En toen vroegen we net, wat zou je nog van hem willen horen? Zo op de valreep mag je dat nog doorgeven. Jurgen, die zei My Pony, want het is zo sensueel. Nou, het is gewoon sexy. Sensueel klinkt nog een soort van liefelijk. Maar dit is dus vrij...
1: direct.
0: On the nose, ja. Ivo, die had ook nog een suggestie. En daar gaan we mee afsluiten. Sang, heb ik niet de Nederlandse karaoke voor je gedaan? Oh, jemig. Oh,
1: dat is dan weer maar kom volgende week.
0: Oké, ja. Het was Alicia Keys en Girlfriend. Die hoor je meteen na het nieuws zo meteen. Ja. En ook J. Cole komt eraan, Brandy. Heel veel lekkers. Maar eerst dus Ginuwine. Dag.

0: uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. Ja, 21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: morning show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
1: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
0: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een twintje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

deadlines, zorgen wij voor de dopamine. Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. 12 uur. Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker wakker worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Info. Blend. 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Twee uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn drie mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met twee stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.